0: Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van 25% in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

country club either.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
1: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
2: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
0: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 12 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over nogmaals de Vlaardingse politiek, maar dit keer uitgelegd door onze politiek verslaggever Siebe van der Ende. En je hoort welke Schiedammer er komende zomer schittert op het WK in Amerika.

0: 2. Het Zuid-Hollandse wandkleed over het slavernijverleden is na een reis langs verschillende werkplaatsen weer terug in Schiedam. Het monumentale textielwerk, waaraan ruim 600 mensen meewerkten, is de hele maand juni te zien in de Grote Hof Sint-Janskerk in het stadscentrum van Schiedam. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Ja, je voelt het gewoon als je hier zo bij dat wandkleed bent. Je voelt de energie van de mensen, maar ook van het verhaal.
2: Het Zuid-Hollandse wandkleed dat op 30 januari in Schiedam is afgemaakt, is weer terug in onze stad. En tijdens een van de tentoonstellingen vertelt de textielkunstenaar over het verhaal van het wandkleed.
1: Ja, we hebben het verhaal van Zuid-Holland over het slavernijverleden in Nederland. De buitenkant bestaat uit het verleden, waarbij we de Gouden Koets aan de linkerkant zien en aan de rechterkant het slavenschip met de goederen die daarmee teruggekomen zijn, maar waarmee dus ook de slaven vanuit Afrika en andere landen naar de plantages werden vervoerd. Daar hebben wij onze rijkdom mee verkregen en die zijn verkregen door de slavenarbeid, wat we in het volgende deel van het wandkleed zien. Dan hebben we aan deze kant het VOC en het WEC gebouw, wat in Delft en in Rotterdam. En aan de andere kant hebben we de Leidse Universiteit, waar dus ook echt het beleid gemaakt werd. Daar werden de plantagehouders, die werden daar opgeleid. En zo is dit dus ook een politiek verhaal waarbij ja, het beleid echt gemaakt werd in Nederland en in Zuid-Holland. Het Mauritshuis, de kern waar de politiek zich bevindt, maar ook opgebouwd is uit het hout uit Brazilië, suikerplantages. Van daaruit komen we bij de kittikottihanden, waarbij ze gaan staan voor de eigen identiteit. En dan hebben we weer een afbeelding van de Gouden Koets. Alleen op de Gouden Koets staan ze de witte mensen in vrijheid en ontspannenheid. En Marcos Cue, de ontwerper van dit wandkleed, die heeft in het midden de vrijgemaakte slaven op het podium gezet. En ernaast zijn toekomstdroom, de mensen, de nazaten van de tot slaafgemaakte die vrijgekomen zijn, dat zijn ontspannenheid met bloemen, een boek lezen. Je ziet de generaties, de mevrouw die de baby omhoog houdt. En dat zij naar een vrije toekomst gaan.
3: Het is nu klaar, maar het verhaal gaat verder. Eigenlijk begint het nu pas. Nu gaat het doek Zuid-Holland over en Nederland en misschien wel verder. Maar het verhaal gebeurt nu.
2: De hele maand juni wordt het kleed tentoongesteld in de Grote Kerk in het centrum van Schiedam. Zelfs tijdens de viering van Katie Kotti is het kleed nog te zien in de stad. Daarna reist het kleed verder naar een andere stad in de provincie. De reden van de tentoonstelling in de kerk is om de connectie te maken met het christendom en het slavernijverleden.
1: Nou ja, we zijn hier in de kerk. En zoals je ziet is dit ook een glas in lood ontwerp. En daarmee was de kerk ook heel erg verbonden met het slavernijverleden. Het heeft een best wel een dubbele betekenis. Aan de ene kant dus, maar ook het geloof willen verspreiden. En aan de andere kant ook uitmoorden. Van de Bandeneilanden is een heel verhaal in het wandkleed. Een nazaat die ook haar therapeutische verhaal, zichzelf daarin heeft het leed kunnen verwerken. En ook voor de toekomst willen meegeven voor nazaten. Zij is zelf nazaat. En nou ja, daarmee is dus het glas in lood ontwerp heel passend in Zuid-Hollandse wandkleed.
3: Het is mooi om te kijken naar het resultaat en de kleuren zijn mooi. En ik hoop dat het doek heeft ook een verhaal. En ik hoop dat mensen die bewustwording krijgen. Hè, als ze snappen wat ze zien, hè, wat het verhaal is op het doek. Dat ze thuiskomen en dat ze een vraag stellen aan zichzelf.
2: Ruim 600 mensen hebben gewerkt aan het wandkleed. Sommige van deze mensen hebben eigen materialen meegenomen met een verhaal die connectie heeft met het slavernijverleden. Andere mensen die deden mee omdat ze het gezellig vonden.
1: Dit deel is een mooi stukje van de mensen die het zelf hebben in Dordrecht. Daar is iemand die als zendelingsdochter is zij in Suriname opgegroeid. En zij vertelde dat zij dus ook een schortje heeft, wat heel bekend daar is, maar waar dus alle nationaliteiten in verwerkt zijn. En dat ja, vond zij dus heel mooi om dat ook hier, want dat ligt dan op zolder en dan... Het is mooi om dat wel met dit verhaal mee te geven.
3: Eigenlijk ben ik begonnen met een... was de opdracht een paar groene lapjes onder aan het kleed bevestigen. En als je daar dan mee bezig bent, dat weet ik nog toen ik dat voor het eerst moest doen. Dat ik dacht, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dus dan heb je ook eigenlijk helemaal geen zicht op het project, hè? Wat het nou eigenlijk is. Maar dat is ik ben in de laatste drie, vier maanden betrokken geweest. Ja, dat komt dan steeds meer tot zijn recht en wordt ook steeds meer zichtbaar waar je mee bezig bent. Maar het is begonnen met een groen lapje.
1: Maar ook de pitjes uit Suriname, waar ze dan sieraden van maken. Zoals iemand die, nou ja, doordat je aan het wandkleed werkt, kom je in aanraking met allerlei... Ja, informatie over het slavernijverleden. En ja, je doet mee om gewoon gezellig met elkaar te maken. En ondertussen komt het onderwerp steeds meer naar je toe. Kom je niet zoveel meer tegen. Dit is zo huge.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint met kans op een spatje regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Vanmiddag wordt het niet veel warmer, neemt de kans op een bui wel toe. Vanavond, dan moet het droog zijn en komt heel voorzichtig misschien de zon nog even door.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: De Vlaardingse orgeljoker is door de FIFA gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten. Als het Nederlandse elftal de volgende ronde bereikt, dan mag zij voorafgaand aan de wedstrijd spelen voor het publiek. Het nieuws kwam voor Joke Meijer als een complete verrassing. Zelfs haar zoon dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Toch is er nog een mogelijke hindernis. De bekende muzikante gleed afgelopen dinsdag uit op haar balkon en wacht de komende week af of haar arm voldoende herstelt. Daarnaast twijfelt ze nog over de reis omdat haar beide zoons niet mee kunnen en ze niet graag alleen zo'n verre reis maakt. Mocht het optreden doorgaan, dan heeft orgeljoker haar repertoire al grotendeels klaar. Ze wil onder meer Nederlandse muziek spelen, aangevuld met nummers als Sweet Caroline en Narcotic. Voor die tijd moet er echter nog het nodige gebeuren. Nederland moet zich eerst plaatsen voor de volgende ronde en Joke moet zelf ook nog enkele praktische zaken regelen, waaronder het aanvragen van een paspoort. Als de Vlaardingse uiteindelijk afreist naar de Verenigde Staten, voegt zij zich bij een indrukwekkend gezelschap. Tijdens het WK staan ook internationale artiesten als Shakira, Michael Bublé en Katy Perry op het programma.

0: De familie van de Schiedamse WK-ganger Sydney Lopez-Cabral maakt zich klaar voor een reis naar de Verenigde Staten. Daar zal vanaf donderdag 11 juni het wereldkampioenschap voetbal losbarsten. Zij zullen hem luid toejuichen als hij het namens het Kaapverdisch elftal opneemt tegen landen als Spanje en Uruguay. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Ja, zo'n trots dat hij gewoon überhaupt mee kan doen met de WK eigenlijk. En ook de stappen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Ja, ik kan niet meer zeggen dat ik super trots op hem ben. En ik app hem ook regelmatig. En ik ben zelf ook zenuwachtig voor de 15e. Dus ik ben ook al een beetje aan het aftellen. En gisteren vroeg ik hem ook nog, ben je al zenuwachtig? En hij zei dat hij het nu nog niet voelt. Want hij is echt bezig met de dag zelf. Mm-hmm. Dus hij is echt bezig met het hier en nu. En ik denk dat die spanning de 15e wel echt komt.
2: En jullie hebben allemaal de shirtjes ook aan. Wat gaat er allemaal mee om hem aan te moedigen?
3: Ja, al deze shirtjes. Voor alle clubs.
2: Ja.
3: Voor alle clubs. Die gaan er allemaal mee.
2: Ja.
1: En hij heeft zelf ook allerlei t-shirts besteld. Met zijn nummer en zijn achternaam. Dus die t-shirts liggen eigenlijk allemaal klaar om aan te doen.
4: Ja, het is de eerste keer dat Cabo meedoet aan het WK. Dus ja, het is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar, hoe het daar gaat zijn. We gaan ook bijvoorbeeld tegen Spanje. Dat is ook een hele goede, ja, een heel goed land eigenlijk. Dus daar ben ik wel benieuwd hoe Cabo het doet tegen.
2: Hoeveel contact hebben jullie nu?
4: Ja, dagelijks eigenlijk. Dagelijks bellen we gewoon. En we appen elkaar sowieso elke dag wel.
2: Hoe gaat het met hem?
4: Ja, goed. Hij is gewoon gefocust op de wedstrijd. Ze trainen elke dag, dus ja, eigenlijk gewoon gefocust om zo goed mogelijk voorbereid te zijn eigenlijk op de wedstrijd.
5: Sydney is geboren in Rotterdam en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Schiedam. Daar maakte hij kennis met het voetbal.
3: Ja, sinds vroeger al bij SVV ging ik hem ook altijd brengen met de scooter, met de fiets. En hier voor de deur was nog een Johan Cruijffveldje waar we heel veel hebben gevoetbald samen. Hij was al sinds klein al geen opgever, doorzetter. En toen speelde hij nog amateur en later heeft al het hard werk wel beloond.
5: De moeder van Sydney is al druk bezig met de voorbereidingen voor de reis naar de Verenigde Staten, waar ze haar zoon zal aanmoedigen.
6: Neem me mee om te zaaien wanneer Sydney gaat scoren. Mm-hmm. Of Calviani gaat scoren.
1: En deze tas neem je ook mee?
6: Ja, zeker. Deze neem ik mee. Ja. Een handtas, ja.
2: Kun je uitleggen hoe trots je bent dat je hier dat nu mag inpakken om naar grote Amerika te gaan?
6: Eerlijk te zeggen, ik ben heel veel trots op hem. Soms huil ik stiekem.
2: Ja?
6: Ja, ik heb het nooit verwacht dat hij zo is ver gegaan.
2: Mm.
6: Ja.
2: En waar ben je dan zo trots op?
6: Ja, vooral met Spanje gaan spelen. Zo'n hoge club, ja. Moment, meestal als ik hem zie voetballen, dan denk ik toen ik kleiner was. En toen ik ook naar de voetballen, de trainer brengen. En nu dan zie ik mijn zoon en een zoon aan het spelen. Dan,
2: ja.
6: En dat raakt mij echt om te zien. Dat kan ik je niet opschrijven.
1: En eigenlijk ook het mooie is dat zijn droom uitkomt. Want hij durfde hier alleen maar, hij kon hier alleen maar van dromen eigenlijk.
6: En hij zei altijd tegen mijn mama, één keertje hoef je niet meer te werken. Ik zeg iedere keer amen.
1: Ik bedoel, bij Benfica spelen, dat was echt een droom voor hem. Dus hij zei ook dat ik hier überhaupt mag spelen, is een grote droom die uit is gekomen. En dan nu de WK, nou, dat was echt de kerst op de taart.
2: Ja, ja, ja.
1: Want ja, wie droomt daar eigenlijk niet van?
2: Ja.
1: Dus ik denk stiekem dat hij hier ooit wel eens van heeft gedroomd. Maar ja, het is zo groot dat jouw eerste stap eigenlijk profvoetballer worden is. En dat je dan niet eens aan de WK denkt. Maar het is gewoon echt uitgekomen.
2: Ja.
3: Gewoon veel schreeuwen. Juichen, schreeuwen, ja. Springen, dansen, alles.
7: Sydney, we wensen je heel veel succes.
6: Sydney, familie Lopes-Cabral, dit is jouw veel succes. Moussa Boutras, dag uw best.
5: Op maandag 15 juni staat de Schiedammer Sydney Lopez-Cabral om 18:00 met Cap Verde tegenover titelfavoriet Spanje.

0: Yes.
1: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht.

0: zeggen echt dingen. De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
1: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
2: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
0: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

sunny days. Goedemorgen, het is vrijdag 12 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en op dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht. Maar waarom precies? Dat hoor je dus straks. Ik zou het al

0: 2-2. Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar de Vlaardingse formatie lijkt dan nu tot een einde te komen. Het motorblok van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en de VVD hebben in 50PLUS de partner gevonden om de stad mee te besturen. Onze verslaggever Siebe van der Ende vertelt je er meer over.
1: Samen zijn ze goed voor 18 zetels. De oudere partij zit voor het eerst in de gemeenteraad van Vlaardingen en zei eerder eigenlijk alleen in de oppositie te zitten. Maar ze bleken ongeveer de laatste optie en nu mogen ze meebesturen. De partij deed deze verkiezingen voor het eerst mee in Vlaardingen. Met het Jan Struijs-effect, de Vlaardinger die in de Tweede Kamer zit voor de partij, hoopte 50PLUS in de raad te komen. En dat lukte. Ze stoten AOV, de andere oudere partij, uit de gemeenteraad. Het enige raadslid nu is John Huff, die eerder betrokken was bij het CDA en bij Beter voor Vlaardingen. Omdat het een nieuwe partij is, met één zetel, dachten ze, we gaan lekker in de oppositie zitten, we zijn bescheiden. Maar ze mogen toch mee besturen. Want na een mislukte formatie met Beter voor Vlaardingen, een afwijzing van bijna alle andere partijen en oneenigheid binnen de partij heel de stad, bleef 50PLUS eigenlijk als laatste optie over. De wethouder voor de partij wordt Willem van der Struis. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven. Het is nog onbekend waar hij precies verantwoordelijk voor zal zijn, maar in de campagne zei 50PLUS een wethouder ouderenbeleid te willen. Maar het meebesturen van 50PLUS in Vlaardingen heeft wel gevolgen voor de partij. Het komt namelijk in een coalitie die geen asielzoekers wil opvangen in Vlaardingen. En dat is reden voor steunraadslid Ronald van Zandvliet om zijn ontslag in te dienen. Volgens Van Zandvliet was tijdens de campagne niet duidelijk hoe 50PLUS dacht over asielopvang. Maar nu wordt dat duidelijk. En dat gaat in tegen zijn persoonlijke opvattingen. De coalitie is bezig met het afronden van het coalitieakkoord en de verdere afspraken. Het is nog niet bekend wanneer dat allemaal afgerond zal zijn, maar het zal in ieder geval niet lang meer duren voordat Vlaardingen een nieuw stadsbestuur heeft.

0: Kans.
1: Dit is 2.
0: 4.
2: Goedemorgen, de dag begint met kans op een spatje regen. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Vanmiddag wordt het niet veel warmer, neemt de kans op een bui wel toe. Vanavond, dan moet het droog zijn en komt heel voorzichtig misschien de zon nog even door.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. Oppositiepartijen in Schiedam maken zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht voor honderden wooneigenaren in Schiedam-Noord. Volgens de partijen dreigen bijna 480 huishoudens met sterk oplopende kosten te worden geconfronteerd. Zij willen dat de verhoging voorlopig niet wordt doorgevoerd en pleiten voor maatregelen zoals maximumstijging, een tijdelijke opschorting of een heroverweging van het beleid. Begin deze maand bleek uit gesprekken met bewoners dat de gevolgen groot kunnen zijn. In sommige gevallen stijgt de jaarlijkse erfpacht van ruim 2600 euro naar meer dan 8400 euro. Een bewoner van het Heijermansplein zegt zelfs zijn woning te moeten verkopen omdat de extra lasten niet meer op te brengen zijn. Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. Huiseigenaren betalen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van die grond. Na afloop van een contract kan die vergoeding flink stijgen. Onder meer doordat de grondprijzen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. D66 heeft inmiddels raadsvragen gesteld. De partij wil onder meer weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd en of de verhogingen kunnen worden uitgesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld. Ook Forum voor Democratie heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. De partij vindt dat de huidige gang van zaken niet past bij de afspraken uit het coalitieakkoord over betaalbare erfpacht en wil weten welke mogelijkheden er zijn om de financiële gevolgen voor bewoners te beperken. Lijst Mark Verspeek heeft geen raadsvragen ingediend, maar spreekt zich via social media eveneens uit tegen de forse lastenverzwaring. De partij pleit voor een maximum en aan toekomstige stijging van de erfpacht. Eerder werd al toegezegd dat onderzocht zou worden hoe erfpacht betaalbaar kan blijven. Dat voorstel had nog voor de start van de huidige raadsperiode besproken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Wanneer de verantwoordelijke wethouder Cemil Karamanoglu met een nieuw voorstel naar de raad komt, is op dit moment niet duidelijk.

Tot zover deze twee actueel. Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en alvast een fijn weekend. En graag tot de volgende keer.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok, uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, goedemorgen. Muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 12 juni en de uitzending 702. We hebben onze gast in de studio, die is helaas door ziekte verhinderd. Dus dan gaan we wat meer muziek draaien voor u vandaag. Maar ik heb wel een gast aan de telefoon. En nou, dat begint gelijk goed, liefde in de tent. Nou, dat kunnen we wel gebruiken. Goedemorgen, Matthias Weertman.
1: Een hele goede morgen.
0: Zo, wat een mooie donkere stem hoor ik.
1: Toch wel, dankjewel.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Zo is het. Is dat ook je zangstem of niet?
1: Nee, met zingen is altijd, denk ik, altijd iets anders, denk ik.
0: Ja, hè, mooi, ja. Andere techniek,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, klopt. Dan wordt die stem ook heel anders, maar dit is mijn, mijn praatstem.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk, hè, want je zangstem, die moet je gewoon voor je houden.
1: En,
0: klopt. Praten is slechter voor je stem als zingen.
1: Klopt. Nee, dat klopt helemaal.
0: Ja, hè? Ja, ik zit zelf ook in het vak, hè, dus daar komt het door natuurlijk.
1: Nee, daarom dus.
0: Zeg, Liefde in de Tent, hoe kom je aan dit nummer?
1: Hoe kom ik aan het nummer? Nou, het is ten eerste, mijn neef heeft dit geschreven. En alles een beetje bedacht eigenlijk. En Roy Otters, die heeft de rest helemaal uitgewerkt.
0: Ja.
1: Ik zat bij mijn zus, ze zat lekker in de mancave. Gewoon lekker gezellig op een zaterdagavond. En hier in Lochem is altijd één keer in het jaar vijf dagen feest rond de Hemelsvaartdag. En dat noemt men hier de Keidagenfeest. En ik zei tegen mijn neef van, joh, ik zeg, je moet een keer meekomen. Gezellig, groot tent, kermis, het is van alles te doen hier. Hij zegt, Keidagen, wat is dat? Nou, een beetje alles uitgelegd, joh. Met grote naam, artiesten erbij. Hartstikke gezellig. Zeg, maar het mooiste is eigenlijk, als ik nog een keer een mooi nummer uitbreng. En het werd ook tijd, in mei wou ik ongeveer mijn nummer weer uitbrengen. Ik zeg, het zou ook mooi zijn als ik een beetje een mooi videoclip tijdens hier het mooie Lochem op kan nemen weer. Hij zegt, joh, ik zeg, mag ik wat proberen voor je om een nummer te schrijven? Ja, tuurlijk mag dat, geen enkel probleem. Nou, zo eigenlijk is het balletje gaan rollen eigenlijk. En hij heeft telkens vragen gesteld, joh, hè, oh, Keidagen, nou, wat is dat? Nou, een groot feesttent, feesttent opgeschreven. Hij zegt, ja, het is één gezelligheid. Ja, en zo eigenlijk is het nummer eigenlijk ontstaan.
0: Ja, nou, dat is wel heel erg leuk, op die manier. En jij hebt het over dat het bij jullie zo gezellig is. Waar moeten we met z'n allen heen om het gezellig te hebben?
1: Ja, dan moet je toch naar de mooie Achterhoek, naar Lochem.
0: Naar Lochem?
1: Lochem.
0: Oh, ja, nou, het klinkt wel lekker allemaal. En
1: ja.
0: Het nummer is geschreven op bestaande muziek, of is de muziek door Roy Otters bedacht?
1: Nee, die heb hij ook een beetje bedacht, weet je, want hij speelt heel graag zelf een beetje gitaar eigenlijk, zeg maar.
0: Ja.
1: En zo heb hij een beetje, ik zeg altijd lopen pingelen, zeg maar, hè. Dan een beetje lopen pingelen en dan ben ik naar Roy geweest van, Roy, dat moet een mooi uptempo worden. Ik zeg, als je hem gelijk opzet, dat het gelijk bam, zo zeg ik dat altijd.
0: Ja.
1: Ik zeg, je moet niet stil blijven zitten, mooi een uptempo erop maken. Ja, en uiteindelijk is het, de mensen gaan het straks horen, denk ik, dan, dit is het eindresultaat geworden.
0: Ja, en hoe lang zing jij al?
1: Plus minus rond de 15 jaar ongeveer.
0: Oké, dus je bent een routinier.
1: Jawel.
0: En wat kunnen mensen van je verwachten buiten dat je eigen nummers hebt? Zing je ook nummers van anderen en ook anderstalig?
1: Ik zing toevallig even vanavond een optreden. Morgen heb ik een optreden staan. En natuurlijk, ik zing niet alleen maar mijn eigen nummers. Ik doe wel mijn eigen nummers tussendoor. Ja, en natuurlijk ook coversnummers, hè, zoals Cheerio. Het ligt net aan hoe het publiek eigenlijk is, zeg maar. Daar pas ik me eigenlijk een beetje op aan.
0: Ja, dat snap ik. En weet je, als het herkenbaar is, dan heb je de tent al mee, hè?
1: Ja, klopt. Het is wel zo, hoor.
0: Ja.
1: Weet je, hoeft maar, hè, dat was vorig jaar of twee jaar geleden met Marcus Schuitenmaker, Engel bewaren.
0: Ja, die mag nergens meer ontbreken, hè?
1: Nee, klopt. En toch leeft dat nummer ook nog steeds. En ja, de mensen blijven maar gezellig meedoen.
0: Ja.
1: Je hoeft maar de eerste noot op te zetten. En is gelijk één groot feest.
0: Ben jij een feestzanger?
1: Ja. Ja, ik hou niet van rustige of droevige nummers. Tuurlijk, hè. Het leven is ook wel een beetje verdriet.
0: Ja.
1: Of als zo'n verzoek is, hè, dan doe ik dat. Maar het is al ellende genoeg op de wereld. En ik heb zo van, joh, als ik moet optreden, joh, maak één groot feest en alle zorgen eventjes aan de kant zetten en geniet van het leven en haal alles eruit wat je pakken kan.
0: Nou, ik vind het allemaal helemaal geweldig wat je allemaal zegt. En ik had nu wat meer tijd, omdat mijn gast in de studio is. Normaal is het altijd heel erg kort. Maar ja, als je uit Lochem vandaan een keertje naar de studio wil komen, dan kan ik nog veel langer met je praten, want dan hebben we een uur de tijd. Maar dat ligt aan jou. Dat zou je dan aan je plugger Score Promotion kunnen doorgeven.
1: Ja, natuurlijk. Bij deze wil ik jullie hartstikke gewoon echt beloven. Bij de volgende nummer, een beetje najaar, komt een nieuw nummer weer uit.
0: Okay.
1: En dan kom ik graag bij jullie in de studio.
0: Het zou heel leuk zijn. Je klinkt prettig, dus dat kunnen we wel gebruiken. En de luisteraars ook. Wie toch?
1: Ja, dan gaan we het sowieso bij deze beloven.
0: Okay. En hoe zit het als mensen jou willen boeken? Hoe moeten ze dat doen?
1: Ze me kunnen boeken, ze kunnen natuurlijk naar Facebook, maar het is heel makkelijk. Ga naar mijn website, dat is www.matthiasboertman.nl en daar staat contactformulier op. Er staan ook icoontjes voor de Instagram, Facebook.
0: Okay.
1: Daar kun je me allemaal vinden, boeken en...
0: Ja, nou, dat is echt allemaal duidelijk. We gaan
1: Matthias Woertman.
0: Ja, Matthias Woertman. En daar gaan we natuurlijk naar luisteren. En dat doen we pas, Matthias, als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Nee, super. Ik wil natuurlijk bij deze alvast bedanken voor de tijd en de promotie.
0: Graag gedaan.
1: En jullie en natuurlijk alle luisteraars alvast een heel fijn weekend wensen. En hier is mijn nieuwe single van Matthias Woertman, Liefde in de Tent.

0: Ja, luisteraars. En dit was Boy Walter met Hef het glas. Nou, dat hebben we inmiddels gedaan. Een glas water. En we gaan nu luisteren naar... even kijken, Jordi Carrero natuurlijk. Hij is er niet, maar we gaan natuurlijk wel zijn nummer draaien. Hij heeft een duet opgenomen, daar zou hij voor hier zijn... met Jeffrey Zwaan en het nummer dat heet Hey Maat.
1: Tijd niet gesproken, zullen we even een bakje doen?
2: Hey, maatje. Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
1: Uurtje of drie in de stad?
2: Ja, dat is goed. Zie ik je daar, maat.

Ja, luisteraars, drie vingers in de lucht en dan weet u het wel weer, hè? Dan krijgt u wat informatie. Waar u zojuist naar luisterde, dat was Wendy Sue met Die Mooie Tijd. En dan ga ik u een mooie tijd aanbieden met waar u naartoe kunt om een feestje te vieren. 24 juni, dan is er in Prikkenwater weer muzikaal onthaal bingo. Begint om 19:30 en om 19:00 kunt u naar binnen. 11 juli, Sharing the City, het podium staat bij Prikkenwater en u krijgt een fantastische show van 19:30 tot 19:30. En dan 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras van 14:00 tot 17:00. Muzikaal onthaal in Prikkenwater begint weer op 20 september. En dan hebben we natuurlijk weer hele leuke gasten. 18 oktober is de daaropvolgende, maar de is inmiddels uitverkocht omdat we dan ons 15-jarig muzikaal onthaal jubileum vieren. Ook in Prikkenwater. En mocht u wat meer info willen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen met Perry Zuidam. Dit is zijn e-mailadres: perry@perryzuidam.nl. En u kunt ook op mijn website kijken: www.ritajong.nl. Dat is het allemaal. Er komen heel veel mooie optredens weer aan. En we gaan nu luisteren naar een zanger die ik vorige week aan de telefoon had. En toen ging er iets met programmering fout. Het gebeurt wel eens dat dingen gekoppeld staan. Het is allemaal voor u niet duidelijk, maar voor ons was het duidelijk dat niet klopte. En daarom draaien we hem nu even. Dus Mike Kanders, als je luistert, hier is Manuela.

Ja, luisteraars, dit was Delilah Bisschop met zijn nieuwe nummer Wat een ander ook zegt. En we gaan nu luisteren naar Evert van Huigenvoort met Door jou.

0: Ja, luisteraars. En ik zie hier staan, ja, ja, bieten. En dat wil zeggen dat ik Duits moet gaan praten. Nou, dat kan wat worden. Goedemorgen, Otto Lagenfeld.
1: Hallo, goedemorgen. Maar Duits reden brauchst du nicht. Je hoeft geen Duits te praten. Ik kan gewoon Nederlands.
0: Nou, oké, heb ik me voor niks georiënteerd. Nee hoor. Oh. We hebben elkaar al zo vaak aan de telefoon gedaan. Gehad. Ik denk, nou, ik ga het nu eens anders zeggen.
1: Ja, ja, hartstikke mooi.
0: Ja. Otto, je hebt weer een nieuw nummer.
1: Ja.
0: En

0: Kijk, niet iedereen kan even goed Duits verstaan, maar je moet het een beetje meer zien als... Als je al heel lang bij je partner bent, dan worden er heel veel dingen niet uitgesproken, terwijl je toch van elkaar houdt. Maar je, niet iedereen die zegt dat altijd.
1: Ja.
0: En ja, ik denk de meeste mannen niet eigenlijk zo, maar goed... Die vrouwen die houden dan wel.
1: Ja, ik heb er ook zo een. Ja, dat klopt toch?
0: Ja,
1: heb
0: je ook zo. Ja, nou, dan snap je wat ik wil zeggen. En dan, ja. Gisteren hadden we nog ruzie en vandaag wordt er weer gelachen. Dat zit allemaal in de tekst. En,
1: ja, leuk.
0: Nou,
1: ja,
0: als je daar goed naar luistert, dan denk je bij mij, ja, het klopt helemaal. En dan hebben we het nog in een hele leuke ritme, van links naar rechts ritme.
1: Heerlijk, joh. Ja,
0: en, geweldige plaat.
1: Mijn vraag is eigenlijk, waar treed jij nou het meeste op? In Nederland of in Duitsland?
0: In Nederland.
1: Nederland, toch?
0: Van de 150 boekingen denk ik 140 keer in Nederland.
1: Oké, en dan zing je Duitse liedjes?
0: Ja, dan zing ik alleen maar Duits. Ik zing ook uiteraard in Duitsland. Mits dat ze niet zeggen dat ze in München zitten. Want dan zeg ik, nou, laat maar gaan. Maar gewoon in een... Er staan 250 kilometer rondom Brabant, dus ik woon in Brabant.
1: Oké.
0: Dan zeg ik gewoon Essen, Dortmund, Kassel, dus 400-500 kilometer Duitsland, daar schrik ik niet in van.
1: Ja.
0: Maar dan houdt het, nou, houd het wel verder op, zeg maar.
1: Ja, ja. Ga je soms ook naar die skifeesten, die afterski?
0: Ja, ik ben ieder jaar in Westendorf, al 10 jaar op rij.
1: Kijk, daar ben je dan wel, hè? Want daar pas jij natuurlijk.
0: Daar pas ik, maar er zitten alleen maar Nederlanders en... Ik denk dat ik daar ook heel veel optredens van al mensen... Ik heb dat gezien in Oostenrijk, dat is keileuk. En een keer wat anders op een feestje, ik denk dat dat het is.
1: Maar hoe lang treed jij nu al op, Otto?
0: Nou, vanaf 92.
1: Vanaf 92?
0: Ja.
1: En altijd onder de naam Otto Lagervet?
0: Nee, ik heb ook Nederlands gezongen uiteraard. Ik heb een Duitse vader, een Nederlandse moeder.
1: Ja.
0: En ik spreek gewoon... Nederlands. Ja. En ik kan ook gewoon Nederlands zingen. Alleen op een gegeven moment merkte ik dat op ieder feestje dezelfde liedjes gezongen worden. Toen de tijd had, was het allemaal Als ik haar zie of Carly. En iedereen was maar aan het zingen. En ik denk, joh, het wordt wel een beetje veel zo. Zeg maar, iedere artiest die staat nummers van elkaar te zingen.
1: Ja.
0: En ik denk bij mijn eigen, nou moet ik moet iets gaan doen anders wat in Nederland niet voorkomt. En zo heb ik dat. Daar heb ik Otto.
1: Ja, nou, het is hartstikke leuk. En ik weet ook hoe die achternaam samengesteld is. Het is alleen maar leuk natuurlijk. Daar hebben we het alles over gehad. Als mensen jou willen boeken, Otto, hoe moeten ze dat doen?
0: Op de website www.ottolagervet.nl.
1: Ja, oké. Okay.
0: Of social media. Ik ben overal te vinden.
1: Oké, dus dat is allemaal duidelijk. En ik hoop dat we elkaar de volgende keer weer telefonisch of in de studio. Dat is natuurlijk ook leuk, maar dat is voor jou misschien een beetje lastig. Maar het zou kunnen. Je moet het allemaal zelf eventjes met je plugger bespreken wat je wil. In ieder geval, je bent van harte welkom om een keer levende lijven hier naast mij te zitten.
0: Dankjewel.
1: Ja, we gaan nu natuurlijk naar je luisteren. En jij weet al wat er gebeurt, want jij mag het natuurlijk aankondigen. Helemaal op jouw manier.
0: Oké, hallo Leute in Holland. Mijn naam is Otto Lagervet. Hier is mijn nieuwe single. Ja, bitte. Ja.

Ja, luisteraars, u hoorde achtereenvolgens Johan Heren met Pieces on the Tree. Jeffrey van Bennekom met Toppertje. En zojuist was dat Jordi Weijer en Iwan met de loterij. En wat gaan we nu horen? Toppertje. Oké, Jeffrey van Bennekom. Die moest nog komen, dus. Oké, ja, dat heb je als je even wegloopt, hè. In ieder geval voor u, luisteraars, degene die ik al genoemd heb, die gaan we nu horen. Jeffrey van Bennekom met Toppertje.

Ja, luisteraars, dit was Kevin Lenuit met Veel te lang geduurd. En dan gaan we nu luisteren naar Jordi van Weijeren? Weijmeren? Nee, Leslie Rosbach gaan we luisteren. En die heeft het over zomerliefde.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal. Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, we zijn beland bij 2 uur Muziek aan het Haal met Rita Jong op 2. En 12 juni is het vandaag, dat weet u allemaal. En dan is morgen ook de 13e, gelukkig niet vandaag, want vrijdag de 13e, dat moeten we niet hebben. Het is de 702e uitzending en dat gaat achter elkaar door. En ik heb iemand aan de telefoon en die zegt altijd tegen mij: niemand zoals jij. En wie is dat dan? Nou, dat is Ronnie Tober. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Rita.
0: Zo, hoe is het met je?
1: Ja, wij zitten in de sportschool, Jan en ik. En het gaat prima.
0: Oké, dus jullie zijn druk aan het sporten. Ben je nu buiten adem of niet?
1: Nee, voor jou ben ik nooit buiten adem.
0: Oh, gelukkig. Alleen als je me onverwachts binnen ziet komen.
1: Nou, het was heerlijk de laatste keer dat ik zag dat ik mocht zingen voor jullie. Dat was geweldig.
0: Ja, hè? Zeg, ja. Ronnie Tober en Kurt Krabbé staat er.
1: Ja, Kurt
0: is dat van die bekende familie?
1: Nee. Kurt is een Belgische zanger.
0: Oké.
1: En hij was vroeger bij de Stompers, dat was een groep. Ik ken Kurt al heel wat jaren. En ik had eerder een liedje met hem opgenomen. En toen hij kende mijn liedje, is niet al zoals jij. En toen zei Kurt tegen mij: ik zou het zo graag met jou willen opnemen, maar alleen in een andere versie.
0: Ja.
1: En dan hebben we Patrick van Bree gevonden van Ancora. En
0: ja,
1: natuurlijk zijn mooie vrouw Belinda. En die hebben de productie gemaakt. En wij zijn er geweldig tevreden mee. Is hartstikke leuk. En er is een mooie clip, helemaal in cartoonstijl. Dus we zijn dankbaar.
0: En is de clip ook al uit? Is die al online?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Als de mensen naar YouTube gaan en ze doen: er is niemand zoals jij, Ronnie Tober en Kurt Krabbé, dan krijgen ze hem te zien.
0: Dan krijgen ze hem te zien, oké. Nou, dat is mooi. Ik ga ook kijken, want zoals je weet komt de muziek altijd bij Jan binnen. Ik heb ook een Jan, andere namen moeten we helemaal niet aan denken. En het is toch wel lekker makkelijk ook, hè?
1: Rita, we hebben de Jantjes.
0: Zeg, als mensen jou willen boeken, gaat dat via Nel van Olm, jouw plugger? Of heb je een speciaal boekingskantoor?
1: Nee, Jan heeft natuurlijk een geweldig artiestenbureau gehad. En heeft hij de grote artiesten van de wereld gehaald in Nederland. Demis Rousseau, Nana Mascouri. En hij is nu op een leeftijd dat hij dat niet meer doet. En hij doet alleen mijn boekingen. En met heel veel plezier.
0: Ja.
1: En wij werken samen en in overleg. En ik doe natuurlijk ook mijn shows met Willeke, wat ook hartstikke leuk is.
0: Ja.
1: En voor de rest, wij zijn tevreden met z'n tweetjes.
0: Ja, weet je, Willeke ken ik al zoveel jaar, toen ze nog single was.
1: Toen
0: heb ik ook op de bruiloft van haar ouders gezongen. Dus ja, weet je, dat zijn hele goede vriendschapsbanden die je dan met elkaar hebt. En dat koester ik nog steeds, en ook met jou. Maar we gaan wel je nummer draaien nu.
1: Dat hoop ik,
0: ja?
1: Liever. En
0: ja,
1: ik zou zeggen aan al jouw luisteraars: het is niet zo mooi weer hier in Bennekom, maar ze zeggen het weer gaat beter worden. En één ding, Rita, nooit vergeten: er is niemand zoals jij.
0: Dankjewel.

0: Ja, luisteraars, het is hier reuze gezellig in de studio. En ik heb hier een working girl naast me zitten. En dat zal ze weten ook, want je gaat wel aan het werk, Sylvia Smit.
1: Ja, goedemorgen, Rita. Gezellig, ja. Ja.
0: Het is, ik hoop wel dat het gezellig wordt, hè, want ik heb een technicus die een beetje vervelend is.
1: Ja, nu. Die technicus, dat weet ik niet hoor. Daar moeten we toch eens wat aan doen.
0: Ja, daar moeten we wat aan doen. Maar we gaan in ieder geval het serieus houden. Sylvia Smit, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Daarom gaat het ook vanzelf zo. Maar we zijn bevriend. Maar dat wil niet zeggen dat je geen artiest bent. Dat ben je dus wel. En daarom ben je hier.
1: Absoluut. Ja zeker.
0: Oké. En het is ergens begonnen.
1: Het is ergens begonnen. Ja, ik denk heel, heel lang geleden gewoon onder de douche is het ergens begonnen. Maar ja, toen kwamen er kindertjes en die heb ik eerst aan het opvoeden geweest. En toen ze groter werden, toen dacht ik van ja, ik pak toch het zingen maar weer op.
0: Ja.
1: En toen ben ik in verschillende bandjes wezen zingen. En omdat daar de neuzen niet altijd naar één kant staan.
0: Zeker niet naar jouw kant.
1: Nou, ook niet naar mijn kant, nee. Nee, maar ja, zonder gekheid.
0: Je
1: moet een goede band hebben. En de mensen moeten wel allemaal op één lijn zitten. Wil je inderdaad ook dan blijven presteren. En dat is niet altijd zo gegaan zoals ik dat graag wilde. En toen dacht ik in 2012, weet je wat, ik ga eens kijken wat een solo single brengt. Ja. En dat ging eigenlijk heel goed. En daar was ik eigenlijk heel verbaasd over.
0: Heb je daar ook snel contacten kunnen vinden om wat uit te brengen?
1: De mensen die kwamen gewoon naar mij toe.
0: Oh.
1: Van, wat een leuke single. Harry die had hem gemaakt. En
0: Harry Alman is natuurlijk muziekdocent geweest.
1: Die is muzikant.
0: Die weet dat allemaal.
1: En producer. Dus die had een single gemaakt. En dat eerste nummer was... toen had je nog Hives. Trouwens, wat nu... ken je dat? Ja, ik ben van de oude stempel natuurlijk al. Maar toen benaderde iemand mij eigenlijk al van... mag ik een tekst voor jou schrijven? En die man die woont in Spanje inmiddels. En daar is Antonio dus uitgekomen. En dat ging als een cheerleader.
0: Weet je de naam nog van degene die dat geschreven heeft?
1: Goh.
0: Geen Antonio.
1: Erik Nova.
0: Oké.
1: Erik Nova was dat.
0: Ja, voor hetzelfde geld hoort hij het, hè? Je weet het niet, want we zijn
1: Erik
0: overal
1: Nova, die had de tekst geschreven. En en dan komt de een, ik wil jou wel promoten. En dan komt de ander, ik wil wel jou managen. En en dan in het begin sta je natuurlijk als solo-artiest... en dan denk je, je kent niet alle wegen. Dus je bent blij met iedereen.
0: Je voelt je vereerd,
1: en je bent blij dat iemand dat voor jou wil doen. Dus en zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. En als je dan op een gegeven moment de wegen leert kennen... dan komt het steeds meer een beetje bij jezelf. En we hebben ons eigen label. En ondertussen doen we eigenlijk alles zelf.
0: En dat gaat prima.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk samen ook... ik weet niet meer wanneer dit was... maar het is een paar jaar geleden... hebben we Rock and Billy samen opgenomen. Ja. En daar heeft Harry ook de muziek voor gemaakt. En die heerlijke gitaar, ik hou er zo van.
1: Klopt. En dat is natuurlijk voor mij... ook wel weer een geluk dat je het samen kan doen dus ook.
0: Ja.
1: Want ik hoef niet afhankelijk te zijn van andere studio's. Of zelfs de clip maken, dat doen we ook zelf. Dus dat is wel heel fijn.
0: En dan hoor ik van, er komt geen clip. En dan ineens is er toch een clip.
1: Ja, dat is hetzelfde met dat ik altijd de vraag krijg. En nu heb je deze single uitgebracht. Zit er alweer wat nieuws aan te komen? En dan zeg ik altijd, dat weet ik niet.
0: Het is ook goed.
1: Ja, weet je, ik plan nooit gelijk vooruit. Ik zie het wel.
0: Ja, en dat komt zo uit. En weet je, je hebt de muziek in handen, want die zit naast je.
1: Nou, daarom.
0: Dus je kan het moment kiezen.
1: Ja.
0: En wij zijn afhankelijk natuurlijk van onze... van onze producers moeten maken in de studio. En dat gaat natuurlijk een eind van vooruit.
1: Ja, je moet daar afspraken mee maken. En dat is hetzelfde met een clip maken. Ja, weet je, als je in de stromende regen een clip moet maken... daar word je niet vrolijk van. Dus als je dat dan zelf in handen hebt... dan kun je denken van, hey, ik doe vandaag shotje dit. En als het niet uitkomt verder, dan zeg je morgen weer een dag. En dan doe je de volgende dag weer een shotje. En we zijn gezegend wat dat betreft.
0: Ik maak meestal een paar afspraken van tevoren. Voor als. En dan, dan geef ik snel door dat het doorgaat, ja of nee. Ik kijk natuurlijk naar buienradar en dat soort dingen allemaal. Dus ja, dat zijn de dingen die wel belangrijk zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Tenzij je natuurlijk gewoon gaat wandelen in de regen. En dan moet jouw klip overgaan. Dan is het wat anders.
1: Ja, dan is het wat anders. Maar dan moet je
0: echt... Heb je dat wel eens bedacht? Want jullie bedenken
1: misschien moet
0: het
1: je zo'n jankliedje hebben dan. Dan past regen daar wel bij.
0: Ja. Ja. We gaan naar een... Want country heeft wel jouw voorkeur.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk het allerleukste.
0: Ja.
1: Hoewel ik toch ook wel een beetje de jazzy en de soul stijl vind ik ook wel leuk. Maar ik val altijd weer terug op country. Dat vind ik gewoon heerlijk.
0: Je hebt natuurlijk een Noord-Hollandse uitspraak.
1: Ja.
0: En dat past het dichtst bij country, weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat hoor je dus niet. En als je Nederlands zingt, dan hoor je gewoon... je komt uit die streek. Dat geeft niet. Want dat hoor je bij heel veel artiesten.
1: Ja.
0: Maar het punt is gewoon dat country... dat past er gewoon helemaal bij. Het plaatje klopt.
1: Ja, en het is ook volks, hè? Want vergeet niet dat we hebben dan de volksmuziek hier in Nederland... als je Nederlandse tekst maakt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk Amerikaanse volksmuziek eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Die country.
0: Ja, en dus... Die nummers worden helemaal nieuw geschreven? Of komen ze ergens vandaan?
1: Nee, die komen dan wel weer ergens vandaan. Ja, sommige nummers van mij die zijn echt van mezelf. Maar er zijn ook gewoon nummers, dat zijn gewoon covers.
0: Ja, okay. Ja. En we gaan er naar eentje luisteren. Die heb je nog niet zo lang geleden uitgebracht.
1: Nee, dat is vorig jaar.
0: Toen zat je ook hier, dacht
1: vorig
0: ik.
1: Vorig jaar, ja, dat klopt.
0: En dat is een heerlijk nummer. Ik vind het echt een zalig nummer. En je mag hem zelf aankondigen.
1: Nou, dat is het country nummer Working Girl.

Ja, de vingers waren in de lucht. En ik ga eventjes bijpraten met wat u gehoord heeft. Dat is namelijk Berco met Fiesta. En als de wannabies er zijn, ja, dan weet u natuurlijk wat ik dat ik eventjes wat informatie geef. En dat is dus 24 juni in Prikkenwater, muzikaal onthaal, bingo, vanaf 19:30. En om 19:00 gaat de zaal open. 11 juli, dan hebben we Sharing the City. Het podium staat bij Prikkenwater. En de show is van 19:30 tot 19:30. Dan hebben we 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras. En dat is van 14:00 tot 17:00. Muzikaal onthaal in Prikkenwater begint weer 20 september. En 18 oktober is een speciale jubileumshow. Ook in Prikkenwater, maar die is uitverkocht. Dan weet u dat vast. Heeft u kaartjes besteld, dan bent u erbij. En anders dan gaat dat niet meer lukken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Perry Zuidam. En dat is e-mail perry@perryzuidam.nl. En dat kan natuurlijk ook bij mij. En dan is het rita@ritajong.nl. Alle informatie kunnen we u dan persoonlijk geven. En dan gaan we nu luisteren naar Dean Saunders met Ik wil niet dat je gaat.

0: Ja, luisteraars, en dat was Dean Saunders. En we hebben ook nog gehoord Berco met Fiesta. En dat was vorige week technisch een beetje fout gegaan. Dus dat hebben we nog maar een keer extra gedaan. En ja, met Sylvia Smit in de studio is het altijd gezellig.
1: Nou, kijk, dankjewel. Ja, maar dat vind ik van jullie ook, uit. Hoor.
0: En ja, weet je, jij bent zo lang al zangeres. En je hebt al zoveel gedaan. En word je nou het meest geboekt in je eigen omgeving?
1: Nou, dat is heel verschillend.
0: Ja.
1: Dat is echt heel verschillend. Ik bedoel, je komt overal waar ze je vragen. En dat is niet alleen maar in de omgeving zelf.
0: En af en toe dan doe je ook een radio-uitzending. En dan ben je de sidekick of zo van iemand.
1: Ja, nou ja, dat is ooit eens een keer ook begonnen eigenlijk van zo'n piratenzender bij ons in de buurt. En nou ja, toen ontdekten ze dat Sylvia Smit daar in de buurt kwam wonen. Goh, wil je bij ons in de studio komen? En nou, hartstikke leuk. Maar daar is ook een band uitgegroeid als vrienden.
0: Ja.
1: En toen was het op een gegeven moment, nou, misschien is het dus leuk om met z'n tweeën dan een duo-presentatie te doen.
0: Ja.
1: En dat sloeg eigenlijk zo goed aan dat we dat nu nou ja, best wel met regelmaat doen. Dus dat is wel heel gezellig.
0: En in de buurt, waar is het?
1: Dat is in Emmer-Compaskum.
0: Emmer-Compaskum.
1: Ready Mix.
0: Wat een woord, joh. Ja, ja.
1: Radio Ready Mix. Ik maak even reclame.
0: Je mag dat gewoon zeggen. Want, en die zenden uit als jij daar bent. Wanneer ben jij daar? Niet altijd?
1: Nee. Dat wordt, als ik daar kom, dan wordt dat vaak een week van tevoren aangekondigd. En op de radio daar. En op Facebook, sociale media.
0: Ja, okay.
1: En ja, voor de rest. Ja, het is eigenlijk dat ik een beetje een nieuwe inbreng geef qua muziek. Want ik ben natuurlijk niet echt een polka-type. En dat is best wel met piraten.
0: Jan wilde met jou de polka dansen.
1: Ja,
0: nee,
1: ja, nou, dat kan. Dat kan.
0: Okay.
1: Maar ja, weet je, ik heb wel gezegd toen van ik wil gerust een duo-presentatie doen. Want dan werd er gevraagd van ja, breng jij de muziek maar mee? Ja, en dan neem ik wel muziek mee, wat ik dan zelf ook leuk vind.
0: Ja, natuurlijk. Dat
1: dus,
0: snap ik.
1: Maar blijkbaar is daar toch wel animo voor. Want ondertussen hoor ik op de radio van hé, daar heb je weer een plaatje die ik heb ingebracht. En hé, weer een plaatje die ik heb
0: ingebracht. Oh, dus die gebruiken ze dan wel weer.
1: Dat is dan wel weer leuk.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja, en jouw voorkeur gaat uit naar country en western.
1: Ja.
0: En als je iets Nederlands uitbrengt, dan zit daar toch ook vaak, als het een eigen initiatief is, dan zit er ook wel een
1: vleugje van country in. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk bij mijn nieuwe single ook zo.
0: Ja, dus, en ook naar het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren.
1: Ja, maar dat is niet echt country. Dat is meer toch wel een meer...
0: Een mooie ballad, toch?
1: Ja.
0: Een mooie, maar
1: ja,
0: je hebt ook country ballad.
1: Ja, die is mede door Glenda Peters geschreven.
0: Oké.
1: Okay. Dus, dat was wel
0: dat
1: heel
0: is,
1: leuk.
0: Ja, dat is toen de uitreiking in Prikkenwater geweest.
1: Klopt, ja.
0: Ja, ook erg leuk, want met Glenda werk ik natuurlijk ook heel veel samen. En dat is gewoon een fantastisch mens.
1: Ja. En die ga ik binnenkort weer zien op de... Wat is het? Haring en...
0: Op de Sharing the City. Ja, dan is Glenda er ook. Ja,
1: voor mij is het nog steeds Haring en Bierfeest. Maar...
0: Ja, volgens mij is dat ook in het geheugen van de organisaties teruggekomen. Dus je weet maar nooit wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Maar het kan best zijn dat het volgend jaar weer gewoon
1: weer anders
0: Haring
1: is.
0: En Bierfeest is. Ja. Heeft ook te maken met alle werkzaamheden in het gebied waar we nu zitten. En dat gaat nog heel erg lang duren. En dan is er waarschijnlijk ook geen plek meer voor wat nu Sharing the City is.
1: Ja,
0: dus
1: oké. Okay.
0: Maar weet je, we gaan gewoon eventjes luisteren naar jou.
1: Ja.
0: En jij mag het nummer aankondigen.
1: Nou, volgens mij komt dat nummer morgen.
2: Morgen pas.
1: Ja.

0: Dus daar gaat het zeker niet over. Nee.
1: De mijne was wel de laatste, hè?
0: Oh ja, ja, dat ja.
1: Ja, ik zeg wel vaker wat, dat bedoel je.
0: Nou ja, dat, ik wou het zeggen. Ja, ik wou het zeggen.
1: Maar goed, we hebben altijd wel lol in de studio. En
0: ik
1: kan voor de luisteraars zeggen dat ik precies weet hoe het daar allemaal gaat natuurlijk. Maar het is beter als Arjan zelf even zijn verhaal doet. Dat lijkt me wat handiger. Want je hebt een nieuwe single uitgebracht. Je bent producer, je maakt de muziek, maar je bent ook nog eens een keer zanger. En daar gaat het nu over, toch?
0: Oké. Okay. Ja, nou, dan ga ik daar...
1: Ja, je mag altijd afwijken, het maakt niet uit.
0: Nee, nou, vooruit. Naast het produceren inderdaad ben ik... daar ben ik eigenlijk het hele jaar wel aardig druk mee. En het was dus ook alweer een poosje geleden dat ik mijn eigen single had uitgebracht. Dat was alweer 2024.
1: Ja.
0: En ja, door de enorme drukte, wat ook hartstikke leuk is... En, ja, daar komt het er soms gewoon niet van om, om een plekje vrij te maken in de agenda. En nu kwam Geert Leuring, waar ik ook wel redelijk veel mee schrijf. Die kwam op de proppen met een couplet. En dat was dus het eerste couplet van die laatste. En dat ben ik verder gaan inkoppen. Een refreintje en nog een couplet, et cetera. Dus die schreven eigenlijk blanco voor iemand. Ik heb het wel opgestuurd naar een paar mensen waarvan ik dacht, daar zou het wel leuk voor kunnen zijn. Maar uiteindelijk dacht ik ook, uiteindelijk kreeg ik daar ook geen respons op, zoals dat soms gaat. En ik kon me best wel in dat liedje vinden, dacht ik achteraf. Want ik heb eigenlijk altijd, hoe moet je dat zeggen, die laatste, het gaat ook over, die laatste... Laatste biertje, laatste kipsatéetje op de barbecue die je gewoon niet had moeten nemen. Want daardoor,
1: maar het was niet dat ik de laatste was die waarvan je dacht dat je die aan de telefoon had.
0: Nee.
1: Dat had ook gekund, toch?
0: Ja, alles
1: hey, kan. En even serieus, die muziek, is die ook nieuw?
0: Ja, is nieuw.
1: Ja, gewoon, heb jij gecomponeerd?
0: Ja, samen met Geert Leuring dus gecomponeerd.
1: Ja, oké. Okay.
0: Geproduceerd uiteraard, ja.
1: Nou, is het ook belangrijk dat de mensen je weten te vinden, Arjan? En hoe kunnen ze jou boeken en je studio vinden?
0: Nou, als ze naar arjanveneman.nl gaan, Veneman is met dubbel N op het eind, dus op zijn Duits, zeg maar, dan ga je wat een en ander vinden, zeg maar.
1: Okay.
0: Ja, word je wat doorgelinkt naar de studio. Dus als je een liedje wilt, dan dat kan het ook.
1: Ja.
0: Als je mij wilt boeken, dan kan het ook. Ja.
1: Ja, nou daarom. En ik heb hier Sylvia Smit zitten, ook een hele leuke zangeres. En weet je, daar ga ik ook heel goed mee om. Met jou ook gelukkig. Die problemen heb ik niet, dat het niet gaat. Maar we moeten wel eventjes een eind aan het interview maken, hoe leuk het ook is. Omdat ze natuurlijk toch... ze weten je nu te vinden, dat is allemaal duidelijk. Ja. Het enige wat nog moet gebeuren is het nummer draaien. En dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang en leuk om je weer te spreken.
0: Ja, wederzijds. Nou, hier is hij dan, live op de radio. Mijn nieuwe single, Die Laatste.

De bal, het veld, de goal, de trainer, de coach, de spelers, publiek. Dit is echt uniek. De leeuw, de trots, zo sterk als een rots. Nederland, het land van ons allemaal. Het fluitsignaal komt, het publiek.

0: Ja, luisteraars, dat was Dario met Wij gaan daarvoor. Nou, dat gaan we zeker, Sylvia.
1: Ja,
0: we gaan voor
1: absoluut.
0: Jouw nieuwe single.
1: Nou, zo is
0: ja,
1: het.
0: En daar ben je ook voor hier. En ja, samen door het leven, hè, dat slaat op Harry en jou. Of is het een boodschap voor iedereen
1: nou,
0: die
1: het,
0: samen is?
1: Het is eigenlijk een boodschap voor iedereen. Voor iedereen die samen is en gelukkig is.
0: Ja.
1: En, maar dat is oorspronkelijk eigenlijk geschreven voor een jong stel. Die in februari getrouwd zijn. Dat zijn vrienden van ons. Eigenlijk het stelletje die ook de radio Readymix eigenaar van
0: ja,
1: zijn.
0: Ja.
1: En ja, die gingen trouwen. En toen dacht ik van ja, wat is nou leuk om te geven? Wat is nou leuk om te doen? En nou, op een gegeven moment ben ik een beetje met pen en papier aan het spelen. En
0: ja, want jij schrijft vaak teksten zelf, hè?
1: Nou ja, vaak wil ik niet zeggen. Maar in dit geval is de tekst inderdaad door mijzelf geschreven.
0: Uit je hart.
1: En ja, echt uit mijn hart, ja. En, maar god, wat erg. Nee, ja, dat zien de kijkers en de luisteraars niet. Maar ik word bespied hier. En
0: zullen we de beveiliging roepen?
1: Ah, wat erg, hè, Rie? Ja. Maar goed, even serieus. Nee, maar goed, toen heb ik dus uiteindelijk heb ik de tekst geschreven omdat ze gingen trouwen en samen voor het leven, inderdaad. En dat werd eigenlijk zo goed ontvangen dat we dachten van, weet je, we geven het uit. Want het is eigenlijk een tekst die gewoon voor
0: iedereen kan er voor
1: ja,
0: zich
1: iedereen,
0: gebruiken.
1: Iedereen kan zich daar wel in vinden. Ja. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Ja, nou ja, dit is een heel mooi verhaal. Ondanks met de interruptie van Jan. Maar dat gaat in ieder geval goed. Je houdt je goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, weet je, dat moet dan ook natuurlijk, hè?
1: Ja, echt wel. Het is een serieus programma.
0: Ja. En ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken.
1: Ja.
0: Jij kent daar ook orgeljoken.
1: Ja.
0: Ja. Krijg je een uitnodiging van de Viva om in Amerika op te treden?
1: Even serieus, dat is toch wel heel geweldig.
0: De Nederlanders moeten het wel goed blijven doen. Maar ze moeten het zelf ook goed blijven doen. En ze is natuurlijk gevallen. Ze heeft een flinke smak gemaakt op het balkon met de wasrek. En ja, ze is nu thuis. Ze is morgen jarig. Dus dat komt ook allemaal. En ja, laten we hopen dat het allemaal weer snel opknapt voor de. Want dat vind jij ook. Hè? Wil jij iets zeggen?
1: Nou ja, als ze luistert, dan orgeljoken. Dan zou ik zeggen van heel veel beterschap. Ik hoop dat het doorgaat, deze kans. Echt superleuk. En voor morgen alvast van harte gefeliciteerd.
0: 77, ze kan het niet meer omdraaien.
1: Het is toch wat?
0: Ja, ik kan het wel
1: nou,
0: omdraaien.
1: Nou, ik vind het knap hoor, echt.
0: Ja. Ja,
1: spierballen.
0: En het is ze van harte gegund. En ik ben heel gauw bij haar, dat weet ze. Dus die afspraak is al gemaakt. Maar weet je, ik vond het toch even. Nu zijn we met toch bevriende mensen. En dan kunnen we dit even doen, toch?
1: Ja, toch? Ja. Nou, dat vind ik ook. Dat hoort erbij.
0: Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Mij kunnen ze bereiken. Via mijn sociale media platformen. Zoals Facebook of Instagram. En mijn muziek die is te beluisteren op YouTube, Spotify. Verschillende streamingsdiensten. Ze kunnen mijn website bezoeken. www.sylviasmit.com.
0: Ja.
1: Dus ja, overal ben ik wel zo'n te bereiken.
0: Ja, zo is het. Nou ja, kijk, het is allemaal fijn om te weten. Het nummer dat je geschreven hebt, dat gaan we natuurlijk naar luisteren.
1: Ja.
0: Ja. En je mag die personen noemen waarvoor je het gedaan hebt.
1: Nou ja, dit nummer is oorspronkelijk geschreven voor Erwin en Desiree. Ze spelen trouwens ook de hoofdrol in mijn clip.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus ja, daar zie je zelfs de huwelijksaanzoek en een stukje van hun trouwdag. Dus waarover ik ook gefilmd heb. Dus ja, dat is heel leuk. Nou, lieve luisteraars, dit is dan mijn nieuwste single, Samen door het leven.

0: fantastisch.
1: Ja, luisteraars, we zitten weer op voor vandaag. We hebben een leuke uitzending gehad. En dat is ook te danken natuurlijk aan het bezoek van Sylvia Smit in de studio. En ja, volgende week dan hebben we hier ook weer leuke gasten. Aaron Michaels en Michel Wolsing, die momenteel een heel mooi nummer heeft. Dat gaan we allemaal zien. En volgende week dus. En Lies Dekker, bedankt voor je assistentie. En dat zeg ik, tot volgende week wens ik u allemaal een heel fijn weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 12 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over nogmaals de Vlaardingse politiek, maar dit keer uitgelegd door onze politiek verslaggever Siebe van der Ende. En je hoort welke Schiedammer er komende zomer schittert op het WK in

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Het Zuid-Hollandse wandkleed over het slavernijverleden is na een reis langs verschillende werkplaatsen weer terug in Schiedam. Het monumentale textielwerk, waaraan ruim 600 mensen meewerkten, is de hele maand juni te zien in de Grote Hof Sint-Janskerk in het stadscentrum van Schiedam. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Ja, je voelt het gewoon als je hier zo bij dat wandkleed bent. Je voelt de energie van de mensen, maar ook van het verhaal.
3: Het Zuid-Hollandse wandkleed dat op 30 januari in Schiedam is afgemaakt, is weer terug in onze stad. En tijdens een van de tentoonstellingen vertelt de textielkunstenaar over het verhaal van het wandkleed.
2: Ja, we hebben het verhaal van Zuid-Holland over het slavernijverleden in Nederland. De buitenkant bestaat uit het verleden, waarbij we de Gouden Koets aan de linkerkant zien en aan de rechterkant het slavenschip met de goederen die daarmee teruggekomen zijn, maar waarmee dus ook de slaven vanuit Afrika en andere landen naar de plantages werden vervoerd. Daar hebben wij onze rijkdom mee verkregen en die zijn verkregen door de slavenarbeid, wat we in het volgende deel van het wandkleed zien. Dan hebben we aan deze kant het VOC en het WEC-gebouw, wat in Delft en in Rotterdam. En aan de andere kant hebben we de Leidse Universiteit, waar dus ook echt het beleid gemaakt werd. Daar werden de plantagehouders, die werden daar opgeleid. En zo is dit dus ook een politiek verhaal waarbij ja, het beleid echt gemaakt werd in Nederland en in Zuid-Holland. Het Mauritshuis, de kern waar de politiek zich bevindt, maar ook opgebouwd is uit het hout uit Brazilië, suikerplantages. Van daaruit komen we bij de kitty-kotty-handen, waarbij ze gaan staan voor de eigen identiteit. En dan hebben we weer een afbeelding van de Gouden Koets. Alleen op de Gouden Koets staan ze de witte mensen in vrijheid en ontspannenheid. En Marcos Cué, de ontwerper van dit wandkleed, die heeft in het midden de vrijgemaakte slaven op het podium gezet. En ernaast zijn toekomstdroom, de mensen, de nazaten van de tot slaafgemaakte die vrijgekomen zijn, dat zijn ontspannenheid met bloemen, een boek lezen. Je ziet de generaties, de mevrouw die de baby omhoog houdt. En dat zij naar een vrije toekomst gaan.
4: Het is nu klaar, maar het verhaal gaat verder. Eigenlijk begint het nu pas. Nu gaat het doek Zuid-Holland over en Nederland en misschien wel verder. Maar het verhaal gebeurt nu.
3: De hele maand juni wordt het kleed tentoongesteld in de Grote Kerk in het centrum van Schiedam. Zelfs tijdens de viering van Katie Kotti is het kleed nog te zien in de stad. Daarna reist het kleed verder naar een andere stad in de provincie. De reden van de tentoonstelling in de kerk is om de connectie te maken met het christendom en het slavernijverleden.
2: Nou ja, we zijn hier in de kerk. En zoals je ziet is dit ook een glas in lood ontwerp. En daarmee was de kerk ook heel erg verbonden met het slavernijverleden. Het heeft een best wel een dubbele betekenis. Aan de ene kant dus, maar ook het geloof hè, willen verspreiden. En aan de andere kant ook uitmoorden. Hè. Van de Bandeneilanden is een heel verhaal in het wandkleed. Een nazaat die ook haar therapeutische verhaal zichzelf daarin heeft het leed kunnen verwerken. En ook voor de toekomst willen meegeven voor nazaten. Zij is zelf nazaat. En nou ja, daarmee is dus het glas in lood ontwerp heel passend in Zuid-Hollandse wandkleed.
4: Het is mooi om te kijken naar het resultaat. En de kleuren zijn mooi. En ik hoop dat het doek heeft ook een verhaal. En ik hoop dat mensen die bewustwording krijgen. Hè, als ze snappen wat ze zien, hè, wat het verhaal is op het doek. Dat ze thuiskomen en dat ze een vraag stellen aan zichzelf.
3: Ruim 600 mensen hebben gewerkt aan het wandkleed. Sommige van deze mensen hebben eigen materialen meegenomen met een verhaal die connectie heeft met het slavernijverleden. Andere mensen die deden mee omdat ze het gezellig vonden.
2: Dit deel is een mooi stukje van de mensen die het zelf hebben in Dordrecht. Daar is iemand die als zendelingsdochter is zij in Suriname opgegroeid. En zij vertelde dat zij dus ook een schortje heeft, wat heel bekend daar is, maar waar dus alle nationaliteiten in verwerkt zijn. En dat ja, vond zij dus heel mooi om dat ook hier, want dat ligt dan op zolder en dan... Het is mooi om dat wel met dit verhaal mee te geven.
4: Eigenlijk ben ik begonnen met een... was de opdracht een paar groene lapjes onder aan het kleed bevestigen. En als je daar dan mee bezig bent, dat weet ik nog toen ik dat voor het eerst moest doen. Dat ik dacht, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dus dan heb je ook eigenlijk helemaal geen zicht op het project, hè? Wat het nou eigenlijk is. Maar dat is ik ben in de laatste drie, vier maanden betrokken geweest. Ja, dat komt dan steeds meer tot zijn recht en wordt ook steeds meer zichtbaar waar je mee bezig bent. Maar het is begonnen met een groen lapje.
2: Maar ook de pitjes uit Suriname, waar ze dan sieraden van maken. Zoals iemand die, nou ja, doordat je aan het wandkleed werkt, kom je in aanraking met allerlei... Ja, informatie over het slavernijverleden. En ja, je doet mee om gewoon gezellig met elkaar te maken. En ondertussen komt het onderwerp steeds meer naar je toe. Kom je niet zoveel meer tegen. Dit is zo huge.

0: Dit is 2. 4. Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de kans op een bui neemt toe. Het wordt verder niet warmer dan zo'n 18 graden. Vanavond komt de zon misschien zelfs nog even om de hoek kijken, blijft het verder droog. Ook het weekend verloopt droog met temperaturen zo rond de 18 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. De Vlaardingse orgeljoke is door de FIFA gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten. Als het Nederlandse elftal de volgende ronde bereikt, dan mag zij voorafgaand aan de wedstrijd spelen voor het publiek. Het nieuws kwam voor Joke Meijer als een complete verrassing. Zelfs haar zoon dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Toch is er nog een mogelijke hindernis. De bekende muzikante gleed afgelopen dinsdag uit op haar balkon en wacht de komende week af of haar arm voldoende herstelt. Daarnaast twijfelt ze nog over de reis omdat haar beide zoons niet mee kunnen en ze niet graag alleen zo'n verre reis maakt. Mocht het optreden doorgaan, dan heeft orgeljoke haar repertoire al grotendeels klaar. Ze wil onder meer Nederlandse muziek spelen, aangevuld met nummers als Sweet Caroline en Narcotic. Voor die tijd moet er echter nog het nodige gebeuren. Nederland moet zich eerst plaatsen voor de volgende ronde en Joke moet zelf ook nog enkele praktische zaken regelen, waaronder het aanvragen van een paspoort. Als de Vlaardingse uiteindelijk afreist naar de Verenigde Staten, voegt zij zich bij een indrukwekkend gezelschap. Tijdens het WK staan ook internationale artiesten als Shakira, Michael Bublé en Katy Perry op het programma.

0: Dit is 2.
1: De familie van de Schiedamse WK-ganger Sidney Lopez-Cabral maakt zich klaar voor een reis naar de Verenigde Staten. Daar zal vanaf donderdag 11 juni het wereldkampioenschap voetbal losbarsten. Zij zullen hem luid toejuichen als hij het namens het Kaapverdisch elftal opneemt tegen landen als Spanje en Uruguay. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Ja, zo trots dat hij gewoon überhaupt mee kan doen met de WK eigenlijk. En ook de stappen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Ja, ik kan niet meer zeggen dat ik super trots op hem ben. En ik app hem ook regelmatig. En ik ben zelf ook zenuwachtig voor de 15e. Dus ik ben ook al een beetje aan het aftellen. En gisteren vroeg ik hem ook nog, ben je al zenuwachtig? En hij zei dat hij het nu nog niet voelt. Want hij is echt bezig met de dag zelf. Mm-hmm. Dus hij is echt bezig met het hier en nu. En ik denk dat die spanning de 15e wel echt komt.
3: En jullie hebben allemaal de shirtjes ook aan. Wat gaat er allemaal mee om hem aan te moedigen?
4: Ja, al zijn shirtjes. Voor alle clubs.
3: Ja.
4: Voor alle clubs. Die gaan er allemaal mee.
3: Ja.
2: En hij heeft zelf ook allerlei t-shirts besteld. Met zijn nummer en zijn achternaam. Dus die t-shirts liggen eigenlijk allemaal klaar om aan te nemen.
5: Ja, het is de eerste keer dat Cabo meedoet aan het...

0: WK. Dus ja, het is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar, hoe het daar gaat zijn. We gaan ook bijvoorbeeld tegen Spanje. Dat is ook een hele goede, ja, een heel goed land eigenlijk. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe Cabo het doet tegen hun.
1: Hoeveel contact hebben jullie nu?
0: Ja, dagelijks eigenlijk. Dagelijks bellen we gewoon. En we appen elkaar sowieso elke dag wel.
1: Hoe gaat het met hem?
0: Ja, goed. Hij is gewoon gefocust op de wedstrijd. Ze trainen elke dag. Dus ja, eigenlijk gewoon gefocust om ja, zo goed mogelijk voorbereid te zijn eigenlijk op de wedstrijd.
2: Sydney is geboren in Rotterdam en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Schiedam. Daar maakte hij kennis met het voetbal.
3: Ja, sinds vroeger al bij SVV. Ging ik hem ook altijd brengen met de scooter, met de fiets. En hier voor de deur was nog een Johan Cruijffveldje waar we heel veel hebben gevoetbald samen. Hij was al sinds klein al geen opgever, doorzetter. En toen speelde hij nog amateur en later heeft al het hard werk wel beloond.
2: De moeder van Sydney is al druk bezig met de voorbereidingen voor de reis naar de Verenigde Staten, waar ze haar zoon zal aanmoedigen.
4: Neem je mee om te zaaien wanneer Sydney gaat scoren. Mm-hmm. Of Caviar gaat scoren.
5: En deze tas neem je ook mee?
4: Ja, zeker. Deze neem ik mee. Ja. Een handtas, ja.
1: Kun je uitleggen hoe trots je bent dat je hier dat nu mag inpakken om naar het grote Amerika te gaan?
4: Eerlijk te zeggen, ik ben heel veel trots op hem. Soms huil ik stiekem.
1: Ja?
4: Ja, ik heb het nooit verwacht dat hij zo is ver gegaan. Mm. Ja.
1: En waar ben je dan zo trots op?
4: Ja, vooral met Spanje gaan spelen. Zo'n hoge club, ja. Moment, meestal als ik hem zie voetballen, dan denk ik toen ik kleiner was. En toen ik ook naar de voetballen, de trainer brengen. En nu dan zie ik mijn zoon en een zoon aan het spelen. Dan. En dat raakt mij echt om te zien. Dat kan ik je niet opschrijven.
5: En eigenlijk ook het mooie is dat zijn droom uitkomt. Want hij durfde hier alleen maar, hij kon hier alleen maar van dromen eigenlijk.
4: En hij zei altijd tegen mij, mama, één keertje ga je niet, hoef je niet meer te werken. Ik zeg iedere keer amen.
5: Ik bedoel, bij Benfica spelen, dat was echt een droom voor hem. Dus hij zei ook dat ik hier überhaupt mag spelen, is een grote droom die uit is gekomen. En dan nu de WK, nou, dat was echt de kerst op de taart.
1: Ja.
5: Want ja, wie droomt daar eigenlijk niet van?
1: Ja.
5: Dus ik denk stiekem dat hij hier ooit wel eens van heeft gedroomd. Maar ja, het is zo groot dat jouw eerste stap eigenlijk profvoetballer worden is. En dat je dan niet eens aan de WK denkt. Maar ja, het is gewoon echt uitgekomen.
1: Ja.
3: Gewoon veel schreeuwen. Juichen, schreeuwen, ja. Springen, dansen, alles.
6: Sydney, we wensen je heel veel succes.
4: Sydney, familie Lopsgebouw, die is jouw chill succes.
2: Op maandag 15 juni staat de Schiedammer Sydney Lopez Cabral om 18:00 PM met Cap Verde tegenover titelfavoriet Spanje.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

tijd. Goedemiddag, het is vrijdag 12 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht. Maar waarom? Dat hoor je dus straks.

0: 2.
1: Het heeft flink wat voet in de aarde gehad, maar de Vlaardingse formatie lijkt dan nu tot een einde te komen. Het motorblok van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en de VVD hebben in 50PLUS de partner gevonden om de stad mee te besturen. Onze verslaggever Siebe van der Ende vertelt je er meer over.
2: Samen zijn ze goed voor 18 zetels. De oudere partij zit voor het eerst in de gemeenteraad van Vlaardingen en zei eerder eigenlijk alleen in de oppositie te zitten. Maar ze bleken ongeveer de laatste optie en nu mogen ze meebesturen. De partij deed deze verkiezingen voor het eerst mee in Vlaardingen. Met het Jan Struijs-effect, de Vlaardinger die in de Tweede Kamer zit voor de partij, hoopte 50PLUS in de raad te komen. En dat lukte. Ze stoten AOV, de andere oudere partij, uit de gemeenteraad. Het enige raadslid nu is John Huff, die eerder betrokken was bij het CDA en bij Beter voor Vlaardingen. Omdat het een nieuwe partij is, met 1 zetel, dachten ze, we gaan lekker in de oppositie zitten, we zijn bescheiden. Maar ze mogen toch mee besturen. Want na een mislukte formatie met Beter voor Vlaardingen, een afwijzing van bijna alle andere partijen en oneenigheid binnen de partij heel de stad, bleef 50PLUS eigenlijk als laatste optie over. De wethouder voor de partij wordt Willem van der Struis. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven. Het is nog onbekend waar hij precies verantwoordelijk voor zal zijn, maar in de campagne zei 50PLUS een wethouder ouderenbeleid te willen. Maar het meebesturen van 50PLUS in Vlaardingen heeft wel gevolgen voor de partij. Het komt namelijk in een coalitie die geen asielzoekers wil opvangen in Vlaardingen. En dat is reden voor steunraadslid Ronald van Zandvliet om zijn ontslag in te dienen. Volgens Van Zandvliet was tijdens de campagne niet duidelijk hoe 50PLUS dacht over asielopvang. Maar nu wordt dat duidelijk. En dat gaat in tegen zijn persoonlijke opvattingen. De coalitie is bezig met het afronden van het coalitieakkoord en de verdere afspraken. Het is nog niet bekend wanneer dat allemaal afgerond zal zijn, maar het zal in ieder geval niet lang meer duren voordat Vlaardingen een nieuw stadsbestuur heeft. She knows.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de kans op een bui neemt toe. Het wordt verder niet warmer dan zo'n 18 graden. Vanavond komt de zon misschien zelfs nog even om de hoek kijken, blijft het verder droog. Ook het weekend verloopt droog met temperaturen zo rond de 18 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Twee. Oppositiepartijen in Schiedam maken zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht voor honderden wooneigenaren in Schiedam-Noord. Volgens de partijen dreigen bijna 480 huishoudens met sterk oplopende kosten te worden geconfronteerd. Zij willen dat de verhoging voorlopig niet wordt doorgevoerd en pleiten voor maatregelen zoals maximumstijging, een tijdelijke opschorting of een heroverweging van het beleid. Begin deze maand bleek uit gesprekken met bewoners dat de gevolgen groot kunnen zijn. In sommige gevallen stijgt de jaarlijkse erfpacht van ruim €2600 naar meer dan €8400. Een bewoner van het Heijermansplein zegt zelfs zijn woning te moeten verkopen omdat de extra lasten niet meer op te brengen zijn. Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. Huiseigenaren betalen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van die grond. Na afloop van een contract kan die vergoeding flink stijgen. Onder meer doordat de grondprijzen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. D66 heeft inmiddels raadsvragen gesteld. De partij wil onder meer weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd en of de verhogingen kunnen worden uitgesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld. Ook Forum voor Democratie heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. De partij vindt dat de huidige gang van zaken niet past bij de afspraken uit het coalitieakkoord over betaalbare erfpacht en wil weten welke mogelijkheden er zijn om de financiële gevolgen voor bewoners te beperken. Lijst Mark Verspeek heeft geen raadsvragen ingediend, maar spreekt zich via social media eveneens uit tegen de forse lastenverzwaring. De partij pleit voor een maximum en aan toekomstige stijging van de erfpacht. Eerder werd al toegezegd dat onderzocht zou worden hoe erfpacht betaalbaar kan blijven. Dat voorstel had nog voor de start van de huidige raadsperiode besproken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Wanneer de verantwoordelijke wethouder Cemil Karamanoglu met een nieuw voorstel naar de raad komt, is op dit moment niet duidelijk.

Tot zover deze twee actueel. Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en alvast een fijn weekend. En graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Te beginnen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de N210, Rotterdam richting Schoonhoven. Bij Kriepen aan de IJssel duurt er nu nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de kans op een bui neemt toe. Het wordt verder niet warmer dan zo'n 18 graden. Vanavond komt de zon misschien zelfs nog even om de hoek kijken, blijft het verder droog. Ook het weekend verloopt droog met temperaturen zo rond de 18 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en de kans op een bui neemt toe. Het wordt verder niet warmer dan zo'n 18 graden. Vanavond komt de zon misschien zelfs nog even om de hoek kijken, blijft het verder droog. Ook het weekend verloopt droog met temperaturen zo rond de 18 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen van het land goed op gang gekomen. Er staan inmiddels 15 files met in totaal 80 kilometer lengte. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden een kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En het is ook alweer druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Dan Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom bij deze tafel van twee van vrijdag 12 juni. We gaan aandacht besteden in dit programma aan het Varend Corso, de verhoging van het erfpacht in Schiedam, de Urban Haring Run en het Fit Festival. En tot slot hebben we 2 gasten. Ze zijn allebei van heel de stad. Ron Boers en Tim Tiel. En we gaan het natuurlijk hebben over alle ontwikkelingen met betrekking tot de vorming van een coalitie. Verder de vaste onderdelen. Wat viel ons op? Het woord van de week. En tussendoor draaien we heerlijke muziek, uitgezocht door niemand minder dan Nel Versteeg.

0: Shakira en Bruno Bai.
1: Ging dat gek, hè?
0: Ja, ging raar, hè?
1: Ja, we zaten nog te kletsen. Dan hield het op, het ging ook weer verder.
0: Maakt helemaal niet uit.
1: Maar wel het openingsnummer van het WK, hè? Nee, dus daarom was die...
0: Zo is dat. Want dat is begonnen, geloof ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, okay. Goed zo.
1: We zijn begonnen.
0: Wij zijn ook begonnen met onze eerste rubriek. Is altijd wat viel ons op. En Nel, we hoorden zomaar tussendoor dat jij twee dingetjes had.
1: Ja, ja.
0: Nou, lanceer er alvast even één.
1: Ja, dan doe ik daarna de uitsmijter.
0: Ja, dat bepalen wij hier aan deze kant van de tafel.
1: Okay, ja? Okay. Nou, ik zit aan de schuifknoppen volgens mij.
0: Dus, ja,
1: volgens mij heb ik alle macht hier.
0: Goed.
1: Nou, jullie weten dat ik natuurlijk altijd een beetje een zeurpiet ben over de geluidsoverlast en zo. Volk overal, dat weet jij. Maar er is ook een voordeel dus bij, heb ik gemerkt. En dat is ook wel een beetje een zuur verhaal eigenlijk. Was geluidsoverlast in de Holierhoek vanwege dat café. Dat had daar een gigantisch feest en het zou tot 4:30 gaan duren.
0: Mm-hmm.
1: Dus inmiddels was de politie al voor de 80ste keer gebeld waarschijnlijk. En die was ook inmiddels aangeland om bij dat café waarschijnlijk naar binnen te gaan. Te zeggen van jongens, nu is het een beetje klaar met die herrie. En dat snap ik, want ik heb er ook een hekel aan, zoals je weet. En op datzelfde moment vindt dus die plofkraak plaats.
0: Ja.
1: Dat is om het hoekje, uit het zicht blijkbaar van die verdachten, moet ik het maar even nog zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En die politie stond natuurlijk 3 stappen verder daar vandaan. Dus die stond gelijk, heb die gozer in zijn kraag gegrepen. Eén van de twee verdachten in de kraag gegrepen. En dan denk ik van ja, dat is dan, elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar het is dat de politie in de buurt was. Geluidsoverlast brengt tot een snelle aanhouding. Alleen het is natuurlijk ontzettend verschrikkelijk voor de ondernemers daar. De puiden weer uit, de glazen eruit.
0: Het is en allemaal de bewoners, weer hersteld.
1: Die zijn, wel, maar de bewoners die hebben natuurlijk ook weer een half trauma opgelopen. Denk ik, van zo'n klap. Het zijn natuurlijk enorme klappen, dus het is wel allemaal heel vreselijk.
0: Ja, absoluut. Fogo, ga je gang.
2: Mag ik?
0: Ja, natuurlijk. Uiteraard.
2: Onze Orge Joke.
0: Ja.
2: Die...
0: Ja.
2: Stel voor dat... Nederland doorgaat, hè? Dus na de eerste 3 wedstrijden.
1: Ja.
2: Dan in de 16e finale, dan is hij gevraagd om te komen optreden.
1: Ja, dat is toch te gek voor woorden.
2: Joker, dat is geen joke, maar Joker. Ja, is dat geweldig?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is hartstikke leuk.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is echt heel
1: in zijn
0: leuk.
1: Stadion en dan... Nou, ze krijgen het voor elkaar ook.
0: Maar
1: ze heeft een kwetsuur, hè? Ze is gevallen.
0: Zij heeft zo besloten dat ze gaat, eigenlijk.
1: Nee, want ze moet even kijken hoe ze herstelt.
0: Mm-hmm.
1: Want ze is dinsdag gevallen en ze heeft hechtingen in haar oor... en ook een breukje of zo in haar elleboog of zoiets.
0: Vervelend.
1: Nou, die heeft ze vooral ook nodig.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk ook de oren. Misschien heeft ze een koptelefoon ook op, net als wij.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, het moet wel allemaal even herstellen. En ze is nog nooit Europa uit geweest. Ze ziet ook een beetje op tegen die lange vliegreis. Heeft ze ook wel eens verteld in onze interviews met Tussen Kerst en Kurk... dat ze dat eigenlijk niet echt ziet zitten, zo'n lange reis. Maar ja, dit is ook wel uniek natuurlijk.
2: Van geld doe je alles, hè?
1: Nee, want zij doet het voor de lol. Dat weet ik zeker.
0: Nou, mij vielen deze week een aantal hele bijzondere dingen op. Maar ik hou het lekker positief.
1: Oké.
0: Jong Sparta heeft zich gehandhaafd in de tweede divisie. Onder leiding van niemand minder dan de Vlaardingse trainer Jeff Stans. En dat is de connectie, Nel.
1: Ja.
0: Dus maak je geen zorgen. Het heeft met Vlaardingen en Schiedam te maken. Dus dat is geregeld. En wat nou nog een leuke bijkomstigheid is... dat Jeff volgend jaar assistent gaat worden bij de eerste selectie... onder leiding van Rogier Meijer.
1: Oh,
0: dus hij schuift nog een stapje door hele organisatie.
1: Okay.
0: En dat is al wel leuk. En een felicitatie waard heb ik van de week ook gedaan. En hij beantwoordde dat ook op een hele leuke manier.
1: Nou.
0: En dat betekent dat we weer bij jou terugkomen. Want je had twee dingen. Ja, je was vergeten.
1: Ja, nee. Ik zat gisteren bij de gemeenteraadsvergadering. Dat is mijn werk, tussen haakjes. En... nou, we weten, en daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben... dat Ons Punt Vlaardingen inmiddels 12 raadsleden heeft... door de overstap van Jorn van de Bie. En Thijs Pinsen van de A, die moest op een moment... ging die een stemverklaring geven, helemaal aan het eind van de vergadering. En dat deed hij dan wel op een hele lollige manier. En dat viel me op en dat wilde ik toch even laten horen. Daar komt het geluidsfragment.
3: Meneer Pinsen van de A.
4: Ja, dank voorzitter. Voor een groot deel sluiten we ons aan bij het CDA. We hebben volledig vertrouwen in onze professionals van de handhavingsdiensten. Dus we zien er geen heil in om daar vervolgens allerlei handvatten... die ze nu hebben uit hun toolkit te slopen. Dus de douze et point gaan niet naar GroenLinks.
3: Dank u wel.
1: Ah, vond ik lollig. De douze point. Hij zegt dat hij er verder nooit meer die grap gaat maken. Maar hij wilde die grap even maken. Ze zijn met z'n 12, dus ze kunnen elke keer 12 punten weggeven. Net als bij het Songfestival.
2: Oh, nou, nu heb ik hem door.
1: Dat waar, ja.
0: Goed. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar de muziek.
1: Oké.
0: En daarna gaan we een heel leuk onderwerp aansnijden.

0: We luisteren naar John Legend met Safe Room. We gaan aandacht besteden aan het Varend Corso. En daar hebben we maar liefst drie gasten hier in de studio aanwezig. Denise van Rooyen, docent. En twee leerlingen van het Geuze College, Lara Joy en Sophia. Van harte welkom. Erg leuk dat jullie er zijn. Laat ik even met jou beginnen, Denise. Wat zijn jouw taken, rollen precies bij het Geuze College?
1: Nou, ik heb best wel wat taken. Maar ik ben in ieder geval mentor van deze twee meiden.
0: Ja.
1: En daarnaast doe ik een stuk in het ondersteuningscoördinaat. En heb ik nog wel wat losse andere taken. Dus ja, variërende baan.
0: Ja. Ja, nou hebben we het bij het Varend Corso. Denkt iedereen natuurlijk aan mooie versierde boten en dergelijke. Wat is dan de connectie met jouw vak?
1: Ja, wat is de connectie met mijn vak? Nou, de connectie ligt eigenlijk in het feit dat ik uit Westland kom. Ik geef het vak aardrijkskunde, wat ook nog wel wat raakvlakken heeft. Maar die connectie is voornamelijk mijn geboorteplaats, zeg maar. Al jaren zelf bekend met Corso en gezegd van, nou, die meiden, die jongens bij ons op het Geuze College, die moeten daar ook in mee. Dat is tof en een mooie ervaring, ja.
0: En hoe gaat dat dan in je werk? Bel jij dan op of heb je lijntjes lopen ergens?
1: Nee, het Varend Corso heeft een heel mooi secretariaat waar wij ons mogen opgeven. Dus als school kun je je melden. Dat hebben we 3 jaar geleden voor het eerst gedaan. En eigenlijk zijn we toen zo enthousiast geraakt dat we steeds meer mee zijn blijven doen. En ja, ik heb nu gewoon weer een enorme enthousiaste groep. Dus volgend jaar wat mij betreft weer, ja.
0: Lara, Joy, in welk leerjaar zitten jullie?
2: De eerste klas.
0: En Sophia, welke leerweg volgen jullie? Is dat de basisberoeps of de kaderberoeps of de gemengde leerweg?
1: Op welk niveau zit je?
0: Welk niveau?
2: Kader.
0: Kaderberoeps.
2: Met LBO erbij.
0: Oké, goed. En wat is jullie connectie? Wat vinden jullie nou zo leuk om volgend weekend mee te gaan doen? Wat is dan daar nou het allerleukste aan?
2: Nou, zeg maar, de eerste ding is creatief zijn en dat je dingen kan doen en zo. En
3: ja, bij mij ook.
0: Ja. En op het moment dat mevrouw van Rooyen tegen jullie zei van we gaan meedoen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Heeft ze met een aantal leerlingen gesproken? Of heeft ze leerlingen uit jullie klas geselecteerd?
3: Ja, ze heeft gevraagd in de klas wie mee wilde doen.
0: Ja.
3: En er al een paar hun hand opgestoken. En ja, wij zijn daaronder ook.
0: Ja, en Sophia, waarom steek je dan je hand op? Want ik bedoel, de docenten zullen wel eens meer dingen vragen en dan steek je misschien je hand niet op, hè?
2: Nou, het is meer zodat ik zeg maar, mijn creativiteit uit kan brengen. En ook omdat het gewoon leuk is om nieuwe dingen te doen en ontdekken.
0: Ja, en dan, Lara, gaan we beginnen. Dan komt mevrouw van Rooyen dan met een plan? Of jullie bij elkaar zitten en zeggen van nou, dit is de boot en op die en die manier moeten we het allemaal gaan regelen?
3: Nou, met een ander meisje heb ik het plan bedacht wat op de boot moest komen.
0: Mm-hmm.
3: En toen zijn we dat gaan presenteren en dat was goedgekeurd.
0: En door wie goedgekeurd?
1: Door het secretariaat. Dus heel officieel.
0: Ja, precies. Je dient het plan in bij het secretariaat van het Varend Corso. En die zeggen dan, Denise of mevrouw van Rooyen, ik weet niet hoe dat gaat. Jullie plan is helemaal goed. Jullie passen erin.
1: Dat wordt echt gepresenteerd door de leerlingen. Dus gemaakt door de leerlingen, gepresenteerd door de leerlingen. En dan zit daar dat secretariaat. En die gaan inderdaad vertellen of dat oké is.
0: Zo.
1: En vervolgens, en dat kunnen die meiden heel goed vertellen, zijn er heren aan de slag gegaan met dat plan. Dus die meiden hebben het bedacht.
0: Ja.
1: En vervolgens?
0: Nou,
1: vertel maar.
0: Vertel.
2: Nou, als eerst moest natuurlijk gingen de jongens zeg maar als eerst een vorm maken van een auto. Dat is zeg maar de Jeep. En dan hadden ze met zo'n buizen hebben zeg maar zo'n dezelfde vorm gemaakt van de cut-out van de Jeep hebben ze dan nagemaakt, zodat het zeg maar, stevig blijft. Want met alleen maar karton of met wat materiaal het is gemaakt, is het niet stevig genoeg, zodat we eigenlijk zeg maar, wel gewoon op die poos kunnen blijven zonder dat het wegvloog. Of zo.
0: Ja, ja. Want de weersomstandigheden, nou ziet het er aardig goed uit. Maar voor hetzelfde geld hebben we natuurlijk prut weer. Dus het moet ook wel een klein beetje stevig in elkaar steken. Hè? Vertel eens, waar gaan we naar kijken?
2: Nou...
0: Volgens mij moet Sophia vooral voeren. Ja, ja.
2: Nou, waar we precies naar gaan kijken is, zeg maar... hoe zou ik het uitleggen?
1: Wat is het thema? Hoe ziet het eruit? Ja. Wat gaan die mensen zien?
2: Ja. Ja, nou, het is zeg maar... Wat ik al zei, het is een jeep en het thema is safari. Dus geus, de heel geus gekleed gaat op safari. Ja. Dan gaan we, zeg maar, dieren, zeg maar, gewoon knuffels...
3: Zeg maar, we gaan het beeld spotten langs de kant. En er zijn allemaal knuffels met slangen en dan een aap.
2: Dus ja, en zo. En dan planten erbij. En dan twee meiden gaan dan, zeg maar, nog uitkiezen voor zeg maar, de bloemen en zeg maar de gras.
0: Mm-hmm.
2: Dat nog op de boot moet komen. En dat gaan we dan volgende week donderdag doen, als ik het goed heb.
0: Ja, want dat kan natuurlijk ook niet al te lang van tevoren. Hè? Dan,
2: nee.
0: Denise, dan loop je ook risico's. Hè?
1: Ja, dan loop je, en zeker met het weer wat eraan komt, loop je dan flink risico.
0: Ja.
1: Het is echt wel een precies klusje, maar ook dat gaan die meiden zelf doen. Dus het bloemen steken, het arrangement eigenlijk maken op de boot, is allemaal aan hun.
0: Mm-hmm.
1: Dus aan mij is het gewoon de taak om toe te kijken hoe zij er iets moois van maken.
0: Een beetje controle uit.
1: Precies, ja.
0: Past dat nou ook, Denise, in een bepaald project? Dat je zegt van, uiteindelijk krijgen ze daar ook een soort beoordeling voor?
1: Een beoordeling niet. Mm. Maar wij hebben wel op school een maatschappelijk stage. Leerlingen doen 30 uur in 2 jaar tijd maatschappelijk stage. Iets doen voor een ander zonder dat je daar direct iets voor terugkrijgt. Nou is dat Warend Corso wel een beetje uitzondering. Want je krijgt natuurlijk wel al dat enthousiasme van die mensen aan de kant meteen voor terug.
0: Er staan iets meer dan 1, 2, 3 mensen langs.
1: Een 500.000 mensen zijn straks toeschouwer. Dus ze krijgen er zeker wat voor terug. Maar nou ja, wat is er nou mooier dan op die manier iets voor mensen kunnen betekenen. Dus in die vorm krijgen ze iets voor terug. Wij zijn op school enorm veel bezig met praktijk leren. We gaan steeds meer de school uit om die leerlingen echt een ervaring mee te kunnen geven. En ik denk dat het Warend Corso daar ook een hele mooie band mee heeft, zeker.
0: Lara, welk nummer heeft jullie boot? Want ik neem aan dat jullie een nummer hebben gekregen, hè?
3: Ja, iets van Kinderen voor Kinderen, maar welke
1: is
3: weet ik
1: niet. Dat is de muziek inderdaad. Maar u bedoelt, denk ik...
0: Het nummer van de...
1: Ja, dat is bootje 8C.
0: Oké, op die manier. Ja, oké. Maar dat eerste wat je vertelde vind ik ook wel leuk. Want de muziek, vertel eens daarover.
3: Eén liedje die het zelf gemaakt, zeg maar, met alle klassen. Hebben we met Boomwreckers een liedje gemaakt. En dan het ander is van Kinderen voor Kinderen.
0: Oké, goed zo. En Sophia, wordt dat dan de hele tijd gedraaid? Of wordt dat een beetje afgewisseld? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, we zijn afgewisseld, zo maximaal een minuut. Want zeg maar, omdat er bootjes maar 3 op een rij zijn, kan je maar per boot maar 1 minuut. En dan gaat ze eens zo door dat dan... steeds opnieuw wordt afgewisseld van de muziek.
0: Ja, en jullie zijn, neem ik aan, de hele tijd op die boot aanwezig. Met hoeveel in totaal? Hoeveel behalve jullie nog meer?
3: 4. Ja, 4 nog erbij.
0: Oké, en met z'n vieren moet je dan zorgen dat het allemaal netjes blijft. En, want wie vaart er bijvoorbeeld?
1: Ja, dat wordt vanuit de organisatie heel fijn geregeld. We hebben een schippertje mee.
0: Okay.
1: Dus er staan steeds 2 meiden. Ik als begeleider en we hebben een schipper. En we wisselen per dagdeel af. Ik zal er heel het weekend op staan, maar die meiden 4 uur per keer. En dan is het ook mooi zat, want
0: precies.
1: Er zijn best heel wat indrukken.
0: Ja, dus daarom. Ja. Dat is duidelijk zat. De vrijdag, van waar naar waar gaat dan de tocht?
1: Dan starten we op het treedpark in Honslersdijk. En dan gaan we naar de Lier toe. Dat is hoe het ooit begonnen is.
0: Ja.
1: En dan gaan we net niet naar Vlaardingen. Voorheen gingen we altijd nog door Vlaardingen heen. Mm-hmm. En nu gaan we bij Vlietzicht de hoek komen en dan gaan we naar Maassluis toe.
0: Ja.
1: En daar eindigen we vrijdag.
0: Wel een beetje jammer.
1: Ja, wel een beetje jammer. Voor de Vlaardingse school had het mooi geweest als we door hadden gemogen, dat stukje.
0: Sophia, hoeveel mensen heb je al verteld dat jullie op dat schip op die boot gaan staan, dat ze vooral moeten komen kijken?
2: Nou, vooral mijn familie. Want voor hen was eigenlijk ook een verrassing dat ik überhaupt werd uitgenodigd voor dit.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet zeker, als ze hun gaan kijken of ze gaan gewoon via Videoland, kunnen ze waarschijnlijk ook gewoon kijken.
0: Ja.
2: Maar ik heb sowieso ook een paar vrienden gezegd dat ik ga, maar nog niet gezegd van wanneer en waar. Dus ik ga waarschijnlijk nog zeggen tegen hen, maar het is of ze gaan kijken of ze gaan via Videoland kijken. Dus dat is eigenlijk ook wel wat.
0: Ja, waar kijk je nou het meeste naar uit? Wat lijkt je nou het allerleukste?
2: Het allerleukste waar ik naartoe kijk is eigenlijk gewoon het varen.
0: Ja, ja.
2: Ja, kan ik zeg maar. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon fijn om te varen. En dan dat ik mensen zie dat ze eigenlijk interesse hebben in wat er gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: En dat ze ook weten van. Ja, dat überhaupt de mensen die op de boot gaan, dat ze het eigenlijk ook leuk zouden vinden om het überhaupt ook te kunnen doen.
0: Ja, ja, zeker. Lara, Joy, heb je nog ook zeg maar aan andere mensen verteld dat je een beetje in de buurt waar je woont van jullie moeten komen kijken?
3: Ja, zeker. Ik heb aan heel veel mensen gezegd dat ze moesten kijken.
0: Mm-hmm. En iedereen reageerde heel positief.
3: Ja, ze vonden het heel erg leuk.
0: Mooi. Denise, wat is de waarde voor de school dat jullie meedoen aan zoiets als dit?
1: De waarde voor de school is in ieder geval, als ik spreek vanuit mijn docentschap, dat ik ontzettend trots ben op de leerlingen, maar niet alleen ik. Dat we dat met z'n allen zijn. Mm-hmm. Dat we dit met z'n allen ook kunnen doen. En dat die talenten gewoon zo ontzettend naar boven kunnen komen. Dat is heel mooi. En ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat het Geus College hier met elkaar neerzet.
0: En dat weer een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen.
1: Zeker, dat doet het zeker.
0: Ja. Zijn er plannen om vanaf nu te proberen, als het volgend jaar weer is en de jaren erop, om dan daar een vervolg aan te geven?
1: Ja, 100%. Dit wordt de derde keer. Dus wat mij betreft de komende jaren lekker door.
0: Goed zo, prima. Is er iets waarvan jullie zeggen, nou, we hier toch zijn, vinden we het wel leuk om nog even iets te roepen in de zin van kom allemaal kijken of zoiets dergelijks?
3: Ja, natuurlijk, iedereen moet komen kijken, want het is natuurlijk heel erg leuk.
0: Mm-hmm. En jij, Sophia?
2: Ja, en vooral op zondag, want op zondag, als ik goed heb, is de prijsuitreiking. En dan kunnen we het ook allemaal zien. En ik ook gelijk zien van hoe het eruit ziet, wat het is. En gewoon de plezier maken.
1: Ja, dus allemaal wel even stemmen op bootje 8C natuurlijk.
2: Ja, doen we, zeker.
0: Boot 8C, onthouden jullie dat ook?
4: Ja, 8C.
0: Volk-ONL, boot 8C, dat gaan we doen.
4: Okay.
0: Denise, heb jij tot slot nog iets te melden waarvan je zegt, dat wil ik nog wel even kwijt?
1: Nee, ja, kom vooral kijken en vergeet niet te stemmen, dan ben ik tevreden.
0: Ja, ja. Goed. Hebben jullie alles kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen?
2: Ja.
0: Ja, oké, fijn. Leuk om te horen. En dan wensen wij jullie enorm veel plezier. Er zullen ongetwijfeld filmpjes en dergelijke waar dan ook verschijnen. En dan kunnen wij in ieder geval zeggen dat wij jullie hier in de studio hebben gehad. Heel fijn weekend. Dank je wel.
2: Ja, u ook.

0: Loquist van Magenta Wave. En we heten van harte welkom vanuit de redactie Jeroen Langerveld. We gaan het hebben over de verhoging van het erfpacht in Schiedam.
1: Ja.
0: Jeroen, maar niet heel Schiedam, hè? Een gedeelte toch, begrijp ik?
1: Nou ja, eigenlijk wat er gebeurt. Op bepaalde plekken zie je nu dat de contracten voor erfpacht aflopen.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat dan vooral over woningen in Schiedam-Noord.
0: Juist, dat
1: gaat
0: bedoel
1: dat.
0: Ik.
1: En dat eigenlijk wat dat heel simpel even in het begin betekent, is dat bepaalde mensen dus nu 350% meer moeten gaan betalen. En dat gaat dan over bedragen die al rond, zeg even, 1000, 2000 euro per jaar kunnen zijn. Maar ja, dat gaat dan ineens, ja, tel maar op, dan ga je over de 5000 heen.
0: Ja,
1: dat gaat, gaat om heel veel geld.
0: Ik maakte even een snel rekensommetje. Als je het bedrag neemt wat genoemd werd in het artikel wat jullie ook gemaakt hebben, en de verhoging, zit daar gewoon een kleine 5800 euro tussen.
1: Klopt, dat gaat om heel veel geld. Ja, om eerst even terug te gaan. Ja. Want ja, erfpacht, dit is denk ik een van de meest ingewikkelde dingen waar een Schiedammer in zijn eigen stad qua beleid vanuit een gemeente mee te maken kan krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Op jeugdzorg en dergelijke na. Maar het is ingewikkeld. En eigenlijk houdt het gewoon in, is dat bepaalde woningen die, daarvan is het huis dan van jou als je het hebt gekocht, maar de grond niet. Die is van
0: precies
1: de gemeente en daar betaal je jaarlijks eigenlijk
0: een bedrag voor.
1: Ja, het is niet echt huren, pachten is het dan.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk kan dat worden, dat kan, één keer in zoveel tijd kan het worden geïndexeerd. En als het contract afloopt, ja, dan kunnen die bedragen, wat ik begrijp, nog harder stijgen. En eigenlijk wat er dus gewoon gebeurt, is dat je ziet door zeker gestegen woningprijzen, ook de grondprijzen heel erg gestegen zijn. En daardoor die erfpacht dus gewoon heel veel duurder is. Want dat kan zomaar 10 jaar vaststaan,
0: mm-hmm,
1: dat bedrag. En ja, we hebben gezien wat er de afgelopen 10 jaar zomaar op de woningmarkt is gebeurd. Die prijzen zijn geëxplodeerd. En dus ook grond is duurder geworden. En dat merken mensen nu in hun portemonnee. En ja, daar is dat zorgt gewoon voor veel problemen. Maar en eigenlijk speelt dit al wel langer in Schiedam. Want het is eigenlijk al, als we een jaar terug gaan in de tijd, toen begon er al een eerste probleem eigenlijk met de erfpacht. Want eigenlijk konden we zeker een jaar geleden wel zeggen dat de erfpacht in Schiedam wel een beetje een zooitje was. Want erfpachtcontracten die lopen dus af. En als die binnen meer dan 20 jaar aflopen en je wil dan je huis verkopen, dan zegt de bank, ja, wij gaan dat niet voor die nieuwe koper niet financieren. Omdat theoretisch, het is heel erg papierig is dat.
0: Ja.
1: Maar kan het zijn dat je die grond over 20 jaar niet meer hebt. Dus hoe moet je dan je huis afbetalen?
0: Mm-hmm. Ik heb ook wel eens begrepen bij bepaalde gemeenten dat je die erfpacht kan afkopen.
1: Dat kan. Je kan dat afkopen, maar dat gaat ook om veel geld. Want dan moet je dus in één keer een smak neertellen.
0: Ja.
1: Een smak geld.
0: Maar die zou je bij wijze van spreken dan mee kunnen financieren.
1: Dat kan.
0: Ik kijk even naar mijn buurman die veel verstand heeft van dit soort zaken. Foco?
2: Nou ja, ik heb toevallig ook nu een aanvraag van mensen die in Vlaardingen wonen. Die zitten ook in diezelfde noordkant, zeg maar, van de snelweg. Die krijgen dan de mogelijkheid van die erfpacht was voor 50 jaar afgekocht. En die hebben nu de mogelijkheid of afkopen, en dat kost ze dan ongeveer 43.000 euro, of zij krijgen een eeuwigdurende erfpacht, en dat is ook even een vraag naar jou toe, van 862 euro. Is er in Schiedam ook een mogelijkheid om hem eeuwigdurend te afsluiten?
1: Ja, dat is dus eigenlijk waar ik net naartoe ging. Dat was er dus eerst niet. Die contracten liepen af. Dat zorgde voor heel veel problemen, dat mensen dus hun huis niet konden verkopen of in één keer die grond mee moesten kopen. Ja. Dat gehele grote bedrag, wat soms zomaar een ton kan zijn, ook zomaar. En dus heeft Schiedam gezegd, wij gaan over op eeuwigdurende erfpacht. Eigenlijk. Dus dat niet meer het contract kan aflopen. En daarmee werd eigenlijk het probleem opgelost van de bank. Eigenlijk het verhaal dat je dus een huis niet kan kopen.
0: Ja, ja.
1: Maar wat je nu dus in Schiedam ziet, is dat je nu heel erg op het punt vooral nog zit. Ook een jaar geleden is er al daarover een toezegging gedaan van de toenmalig wethouder om te kijken naar die betaalbaarheid. Dus dat dus niet mensen door al die gestegen woningprijzen eigenlijk niet meer in hun huis kunnen blijven wonen. Want dat is dus.
0: En de toenmalige wethouder was mevrouw Anouska Biekman.
1: Dat was Anouska Biekman, ja.
0: Ja.
1: Die zou daarna gaan kijken. Die zou daar eigenlijk mee terugkomen voordat,
0: mm-hmm,
1: de nieuwe raad er zou zijn. Dus voor 1 april. En ja, dat is niet gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: En nu belanden er dus brieven bij mensen op de mat over hele hoge prijzen voor hun erfpacht. En wij spraken zelfs iemand begin juni die zijn huis gewoon moet verkopen.
0: Kijk,
1: Die stelt eigenlijk van, die stelt dus dat hij die hoge kosten niet meer kan, dat hij dat gewoon niet kan dragen. Mm-hmm. En want ja, dit gaat niet over dat je net even iets meer belasting moet betalen omdat er een paar procent bij zit. Nee, dit gaat gewoon, kan gewoon gaan om duizenden euro's.
0: Serieuze bedragen.
1: Serieuze bedragen, ja. En dus het is op dit moment, omdat er net een nieuw college zit, ook nog heel onduidelijk. Want in het coalitieakkoord wordt erover gesproken dat er wordt gekeken hoe houden we die erfpacht betaalbaar. Maar hoe ze dat gaan doen, en dat is nog niet zeker. En op dit moment is er dus ook nog niet iets van een opschortingsmogelijkheid is er naar voren gekomen. Om dus de mensen nu niet een keuze te laten maken over heel veel geld, wat straks ineens misschien niet meer terug te draaien is als er nieuw beleid komt. Dus dat is dat zorgt voor een ingewikkelde situatie. En dat zag de politiek ook eigenlijk deze week, naar aanleiding van het verhaal wat wij maakten.

0: het bespreekbaar te gaan maken?
1: In het coalitieakkoord staat natuurlijk dat ze er iets aan gaan doen. Alleen nu staat er dus eigenlijk... Eigenlijk is het bijna de mensen die nu die brief op de mat hebben gekregen... dat ze dus een keuze moeten maken. Oké, je moet of kopen of je moet dat grotere bedrag gaan betalen. Een van die twee. Mm-hmm. Die moeten binnen een maand reageren daarop. Dat staat daarin. Je moet eigenlijk binnen een maand een keuze maken. En eigenlijk moet er nu dus
0: kan
1: een keuze...
0: Kan je dat zomaar stellen trouwens? Kan je dat zeggen? Van binnen een maand moet u daar...
1: Dat is wat er in de brief in ieder geval staat.
0: Ja, ja.
1: Het is een maand.
2: Ja, je krijgt een aanbieding, ja. En dat is gebaseerd op de huidige situatie.
0: Precies. Ja, maar ik bedoel een maand. Wat is een maand?
2: Nee,
0: ja,
2: dat is kort.
1: Nou, en het is dus eigenlijk, die mensen kunnen dus niet echt wachten. Dus eigenlijk, ja, of wethouder Karamanoglu met zoiets bezig is, dat is nog niet zeker. Maar het is wel zeker dat dit nu voor die mensen problemen veroorzaakt. En dat dit college zegt, we gaan er iets aan doen. Maar aan de andere kant is het ook, dit is een van de grotere inkomstenposten op de begroting.
0: Ja.
1: Want het is niet dat dit geld ergens poef verdwijnt. Nee, dit staat gewoon voor meer dan 20 miljoen, meen ik, op de begroting.
3: Dat inkomsten is geen biergeld.
2: Nee, nu is het wel zo, deze bewoners zagen dat natuurlijk al tientallen jaren aankomen. Want die grond is gewoon voor 15 jaar afgekocht. Zij wisten dat dit moment zou komen.
1: Maar het ding wat het natuurlijk ook is, en dat heb ik ook wel gemerkt als ik met mensen heb gesproken, is dus ook wel dat mensen, omdat het zo ingewikkeld is, mensen er zich ook niet zo bewust van zijn dat moment komt. Mm-hmm. Daar zijn ze zich van bewust, pas van bewust als er één iemand in de straat een lampje aangaat en die denkt, hey, wacht, ik loop bijna af. En wat betekent dat dan? En die gaat dan wat uitzoeken. En die denkt dan, oh nee, dit. En die gaat dan praten met buren. En dan gaat het los.
2: Ja.
1: Het is omdat het zo ingewikkeld is, kan het voor onduidelijke situaties zorgen. En dat mensen dus toch verrast worden. Ergens snap ik ook wat jij zegt, Volko. Want het is zo, het loopt af. En ja, dan word je opnieuw geïndexeerd. En dan is het ook, dan ben je zo gezegd vogelvrij. Ja,
2: en het punt zal ook zijn, niet iedereen heeft zo'n inkomen dat die 40 of 80.000 euro, 80.000 vind ik wel heel veel hoor trouwens, dat hij dat kan lenen. Hè? Want je moet wel voldoen aan de voorwaarden van de bank. Ik zou me dan nog kunnen voorstellen dat er dan een bepaalde hulp komt vanuit de gemeente. Want er zijn natuurlijk mensen die het wel kunnen betalen en er zijn mensen die het niet kunnen betalen. En als je nou zegt, ja, er is zelfs iemand die overweegt zijn huis te verkopen, ja, dat is natuurlijk hartstikke triest.
1: Ja.
0: Maar goed, ik las bijvoorbeeld dat er mensen zijn die betalen nu 2671 euro op jaarbasis. En die gaan dus naar 8435 euro.
1: Klopt.
0: En daar zit dus die kleine 5800 euro verschil in. Dat is me nogal een bedrag.
1: Dat is een heel bedrag. En dat is dus ook wel, deze mensen die moeten dus ook, deze persoon kon het ook afkopen. Maar dat ging dus wel over de ton heen hoor, ging dat. Dat is meer dan een ton. En ja, dat moet je dan dus bij kunnen lenen. En het verhaal wat er dan natuurlijk ook wel is voor ligt, en wat volgens mij ik ergens wel eens in de politiek ook heb horen vallen. Ik weet niet meer precies waar. Durf ik niet meer helemaal te zeggen. Is even geleden. Is echt al een jaar geleden. Maar is mensen die natuurlijk lang geleden een huis hebben gekocht, die zijn ook zelf meegegaan natuurlijk in die waardestijging, dat die woningen zoveel meer waard werden. Mm-hmm. En dat je dan dus dat extra op je hypotheek zou kunnen erop kan zetten. Maar ja, wat Volko zegt, dat moet je ook maar wel kunnen betalen. Want dat kan ook om honderden euro's per maand extra gaan.
2: Ja, het zijn wel mensen die 15 jaar geleden, als ze al zo lang wonen, die hebben toen een huis gekocht misschien van voor 80.000 gulden. En die waardestijging is natuurlijk zo enorm omhoog gegaan. Ja, en dan denk ik toch wel dat er mogelijkheden zijn. 500 euro per maand extra is veel, hè? Als het over 5800 euro gaat, even afgerond naar 6000. Het is wel fiscaal aftrekbaar, maar dan zou ik wel denken van, oftewel je krijgt een gedeelte terug van de Belastingdienst.
3: Mm-hmm. Wat ook alleen weer het gunstigste is voor de hoogste inkomens.
2: Ja, ja, sowieso heb je. Maar goed, het is een probleem. Ik denk dat het voor sommige mensen een probleem zou zijn, maar of je nou medelijden moet hebben met de mensen, dat weet ik niet.
0: Nee, maar wat ik wel even wil vragen, hoe ontstaat er licht voor de mensen die met dit probleem geconfronteerd worden en zijn?
1: Nou ja, eigenlijk een manier hoe er, denk ik, een oplossing is het niet, maar dus hoe jij het zegt, hoe er licht eventjes kan ontstaan, is dus, dat is ook het voorstel wat D66 uiteindelijk ook deed in zijn raadsvragen, waarin ze eigenlijk zeggen van, schort het voor nu op, die stijging, hou vast wat het nu is. Of dat echt kan, dat weet ik niet. Ik ben daarin geen jurist. Maar dat je dat nu vasthoudt, hoe het nu gewoon is. En dat je dan dus

0: als er een nieuw beleid is wat je dus naar buiten kan brengen als gemeente, dat je dan gaat kijken voor die mensen, oké, nu moet je wel over en hoe dan?
1: Ja, ja, op die manier.
0: Ja, op die manier. En dat zal sowieso iets kunnen doen. Maar het blijft erbij dat dit lastig is en dat dit gewoon heel veel geld kost voor de gemeente. En alles wat de gemeente ook niet plust, niet extra doet, dat is ook geld wat niet op de begroting is.
2: Nee, maar daar wil ik op aanhaken. Want toen wij een jaar geleden, denk ik, Paul, hadden wij Jori Volkman toch?
3: Ja.
2: Toen ging het hier ook over. Toen was het voor het eerst een soort poef, ineens in your face, de erfpacht. En toen vroeg ik hem ook, van zit het nou al in de begroting? Heb je die extra inkomsten nou al in je meerjarenbegroting opgenomen? En volgens mij bleef dat een beetje hangen, die vraag. Die vraag stel ik nu aan jou. Er zit net een nieuw college. Die moeten straks ook weer een begroting maken. Weet jij in hoeverre dus die enorme bedragen ook echt zijn opgenomen al in de begroting en de meerjarenbegroting? Oftewel, wordt er al op gerekend en is het al uitgegeven, dat geld?
0: Heb ik dus ook niet helemaal scherp. Maar de grap is wel, het inhoudt niet de grap. Het interessante is ook, raadsleden die raadsvragen hebben gesteld, vragen zich dit dus ook af. En die hebben dit dus ook van, wat betekent die stijging? Het was volgens mij Forum voor Democratie die dat in zijn raadsvragen afvroeg. Wat betekent deze stijging dan aan extra kosten op de begroting? Wat dus extra inkomsten op de begroting?
2: Ja, of dus minder inkomsten, omdat je het dus, wat jij net zegt, even uitstellen, even laten zoals het is. Als je dat gaat doen, dat betekent dus dat je al misschien op geld had gerekend wat er al niet bij komt. En dan moet je alweer gaan bezuinigen ergens. Dat is de hamvraag. Wat betekent het voor je totale begroting? En dus de dingen die je doet voor je stad.
0: Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Zeker met dit college die...
2: Nou, dat antwoord krijgen we nog van jou, denk ik.
0: Dat zal er uiteindelijk komen. Want die raadsvragen die moeten worden beantwoord. Ja. En daar zal dat dan in staan, neem ik aan.
2: En waren dat technische vragen? Want die zijn al... Oh,
0: nee,
2: dat
0: waren wel
2: politieke vragen.
0: Schriftelijke vragen. Ja, daar zat het in verwerkt.
1: En daar geldt termijn voor, hè?
2: In Vlaardingen zijn de technische vragen, die heb je heel snel. En de politieke vragen duren wat langer.
0: Deze duren wel wat langer. Ja. Wel. Maar het is voor een stad die eigenlijk uit een best wel een tekort komt op de begroting. Ja. Met veel bezuinigingen die er nu eigenlijk uitgeklommen is. Ja. Kan dit, als je hier iets aan wil doen, kan dit ook weer gewoon een klap geven ineens.
2: Ja.
0: En dan is de vraag, is dat überhaupt ook haalbaar? Hoe erg je mensen ook zou willen helpen?
2: Ja. Ik snap het probleem wel, ja.
1: Duidelijk. Nou, het is een beetje een makkelijke opmerking, maar wordt vervolgd, denk ik.
0: Wordt vervolgd.
1: Ja. Dankjewel voor je bijdrage.

0: We luisteren naar Car Wash Rolls Royce. En we gaan het hebben over zwemmen.
1: Ja, we hadden
0: iets
1: net
0: eerder,
1: al...
0: iets eerder dan gepland. Maar...
1: Ja, maar volgend uur is het helemaal bomvol.
0: Ja, daarom,
1: en al die woorden
0: daarom.
1: Van Fokko willen we ook eens een keer de ruimte geven natuurlijk. Dus, we doen natuurlijk altijd een... dat doen jullie, dat gunnen jullie mij. Even een update over ALS. Een local swim. Mm-hmm. Oftewel het goede doel zwemmen in de Lier. Waar net de docent ook vandaan kwam.
0: 15 augustus.
1: 15 augustus ga ik te water met inmiddels al 780 deelnemers, geloof ik. Het wordt nog steeds drukker en drukker.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit er wel, ik heb er weer niet goed voorbereid natuurlijk.
2: Nee,
1: weet je waar ik het vooral over wil hebben namelijk? Vandaar dat ik het niet tevoorschijn heb getoverd gelijk. Volgende week zondag, dan is het de 21ste juni. Dus Midsummer Day.
0: Vaderdag.
1: Het is ja, vaderdag, maar dat is tot 4 uur dan.
0: Vaderdag tot 4 uur.
1: Vaderdag is tot 4 uur.
0: Bij deze.
1: Want van 4 tot 8 is er dus die Amazing Sunday in de Vulkaanbrouwerij aan de Oosthavenkade 90. Het is een event in Vlaardingen. Dankjewel. Wat ik georganiseerd heb om ook nog meer geld op te halen voor behandeling en onderzoek en medicatie voor de slopende en dodelijke ziekte ALS. Mensen kunnen dan namelijk een liedje zingen, maar niet met een karaoke ding, met zo'n band, met zo'n scherm, met van die teksten en een loeiharde bandje erachter qua muziek. Nee, een live artiest. En dat is niemand minder dan Iwan de Reus. Mm-hmm. Dat is echt een topgitarist. Die heeft in ieder geval een lijst met 100 nummers die je sowieso uit kan kiezen. Maar als je denkt van nou, ik wil eigenlijk dat nummer, want er staat niet op die lijst, maar dat vind ik wel echt een mooi nummer. Nou, vraag het hem. En 9 van de 10 keer zegt hij, ja hoor, dat ken ik ook. Want hij kent gewoon heel veel muziek.
0: Wat voor genre speelt hij normaal gesproken eigenlijk?
1: Ja, van alles ook. Maar hij is ook docent. Dus hij is ook leraar. Dus hij geeft gitaarles, maar ook zanglessen. Maar hij heeft ook ondersteunend in bandjes gespeeld van grote artiesten. Maar hij heeft gewoon een heel groot repertoire in zijn vingers. Dus dat is fijn.
2: Maar de bedoeling is dat daar geld mee opgehaald wordt.
1: Ja, dus je moet betalen voor een liedje, zeg maar.
2: Stel nou voor dat Paul en ik Paradise bij de Dashboard Lights
0: Dat kan niet gebeuren, maar
2: wat betalen we dan?
1: Nee, die staat niet op die lijst van... Had ik al een tip gekregen van een van onze vaste luisteraars. En die had gezegd van, joh, je vraagt gewoon een bedrag voor wat er op die lijst staat.
2: Ja.
1: En als jij een liedje wil wat niet op de lijst staat, betaal je het dubbele.
2: Okay.
1: En ik zit, ik heb geen idee nog. Ik denk €5 voor een liedje van de lijst en tientje als je niet op de lijst staat.
0: Ja,
1: want de meeste mensen gaan toch met eigen liedjes komen die ze gewoon altijd graag hebben willen zingen voor een live audience.
2: Ja.
1: Want dat is het natuurlijk. Hè. Je staat on stage. Je hebt gewoon je moment of fame. En als het warm wordt, en verdorie, dat gaat het mogelijk worden. Het gaat natuurlijk nu, het kan weer een beetje normaal worden, de 21ste. Het is nog 1,5 week, het is nog ruim een week bedoel ik. Maar als het dan warm is, dat wordt het geloof ik wel.
0: Ja, volgende week donderdag en vrijdag schijnt het echt dik eind 20 graden.
2: Nee, 29 graden.
1: Ja,
2: 21.
1: Ja, maar voor hetzelfde geld krijg je onweersbui of zo. Dan zijn we gewoon binnen. Maar als het lekker weer is, dan kan het ook buiten op de binnenplaats.
2: Ja.
1: Dan ga ik na dit weekend met de jongens van Vulkaan even over dingen afspreken.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Maar die zijn ook al heel enthousiast, want er zijn gewoon hartstikke leuke gasten. En die vinden het ook leuk om te doen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop gewoon dat het knetterdruk wordt. Want ik vind het gewoon, puur voor het geld ook natuurlijk. Mm-hmm. Want ik wil zoveel mogelijk geld inzamelen.
2: En de gezelligheid ook.
1: Maar vooral ook de gezelligheid, want
0: dan wordt er natuurlijk ook eromheen wordt er ook wat omgezet.
1: Ja.
0: Heb je daar ook afspraken over gemaakt?
1: Nou, nog niet. Ik had wel met een knipoogje van, maar niet... ik heb bijvoorbeeld wel...
2: Nou, even, dat is een goed idee van Paul.
1: Oh, okay.
2: Het zou kunnen zijn, stel voor dat je nou voor een Vulkaanwit €5 betaalt.
1: Mm-hmm.
2: Dan zou je toch kunnen afspreken, joh, doe dat nou voor €6.
0: Gewoon €5, want daar zit ook al een winstmarge op. En dan bijvoorbeeld 2 kwartjes voor het goede doel.
1: Kijk, laat me niet zoiets. Voor hun denken. Toch? Het zijn toch ondernemers.
0: Zeker.
1: Kijk, we moeten niet voor de ander denken. Regel 1 is dat natuurlijk. Maar zij heeft al een beetje een knipoogje gegeven. Kijk, zij staan ook positief tegenover het goede doel natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Stel, voor hetzelfde geld zegt hij van... joh, we doen 2 rondjes bittergarnituur en dat betalen wij. Ja. Ik vind dat is ook een vorm van in natura.
2: Dat is niet voor hetzelfde geld, hè? Dan krijg je meer geld.
1: Hè?
2: Nee, je zegt voor hetzelfde geld. Maar dat,
1: nee, kijk, ik heb natuurlijk liever dat het gestort wordt. Ik heb bijvoorbeeld wat druk. Ik heb affiches laten afdrukken bij... En ik ga het toch even... Dat mag misschien niet, maar beste hoofdredacteur, ik ga het toch doen. Stoutdrukkerij. Die heeft dus gezegd van... Nou, je hoeft alleen maar te betalen de kosten die ik ook echt gemaakt heb aan inkt en zo. Maar de rest hoef jij niet te betalen. En dit doneer ik aan ALS. Nou, dan vind ik super lief.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Hij staat ook gewoon op de lijst nu. Hij staat gewoon op het. Hij is gewoon te zien op de donaties. Dus,
0: Hey Nel, nou heb ik in hele stoute bewoordingen al een tijdje geleden gezegd: jij hebt €1500 begroot.
1: Ja.
0: Maar dat gaat natuurlijk niet worden. Het wordt gewoon veel meer. Waar zit je nu al op?
1: Ja, het gaat lekker gestaag door. Dat vind ik heel prettig. Ik zit al op €935.
0: Kijk.
1: Dat is 62% van mijn minimale streefbedrag inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: En het is nog... Ja, het echte zwemmen is natuurlijk pas 15 augustus.
0: Ja, daarom.
1: Dus ja, en ik ga dan nog. Ik blijf ook dan straks weer wekelijks bedelen op de socials. En dan ga ik ook weer dingen op WhatsApp zetten. En ga iedereen van mijn WhatsApp contacten. En dat zijn er heel wat. Ja. Die ga ik ook persoonlijk benaderen. Ik ga gewoon heel agressief bedelen.
2: Belagen.
1: Voor het goede doel. En dan kan ik dat wel. Anders zou ik zou niet een dubbeltje van je willen vragen, Paul. Maar voor het goede doel. Durf ik het wel.
2: Nou, ja. Ik ben ook heel erg benieuwd met welk nummer Paul gaat komen... dat wij dat samen als duet gaan zingen.
1: Nou, ik kan ook wel wat voor jullie voorwerk doen. En dan kan ik vast vragen of iemand...
2: Het moet een verrassing zijn.
0: Ja, ik zou
2: iets van Elvis.
0: Ik zou natuurlijk... Nee. Ik dacht eerder aan iets van Neil Diamond. Maar
1: Weet
0: ik nog niet precies. Maar weet je, ik wil aan de andere kant ook mensen dat eigenlijk niet aandoen. Dat
1: nee,
0: ik daar
1: Paul,
0: ga karen
1: ook.
0: Maar dan laat ik iemand lekker zingen.
1: Nee, maar ik denk aan Valentijn. Als jij met Valentijn doen wij dan... Dat altijd, we doen dat maar 2 jaar natuurlijk. Maar dan ga jij een prachtig zelfverzonnen gedicht voordragen aan je meisje.
0: Ja.
1: Waarom zou jij dan nu niet een prachtig lied uitzoeken wat jou iets doet?
0: Ja.
1: Dat je dat gaat zingen voor Marie.
0: Oh,
1: dan zit ik met kippenvel, weet je.
0: Ja.
1: En jij kan dat.
0: Ja, nou, en jij, dat kan niet, hoor.
1: Ik denk dat mensen ook spontaan gaan doneren dan.
2: Ik weet niet hoe die film heet, maar er is op een gegeven moment een stel. En de ex-vriendin die is heel jaloers dat hij getrouwd bent met zijn nieuwe vriendin. En die gaat op een gegeven moment zingen. Elkaar roken. En die zingt zo verschrikkelijk vals. Maar iedereen, die hele zaal, die gaat juichen van... Wow, wat gaaf.
0: Precies.
1: Omdat ze het goede liedje...
2: Een beetje aan jou denken, Paul.
0: Dankjewel.
1: Ik denk dat jij best wel een goede stem hebt.
0: Nou,
1: die stem op de radio is goed. Dus daar is het niet, daar ligt het niet aan.
0: Nou, we gaan er nog even over nadenken.
1: Zondag 21 juni, Amazing Sunday. Van 4 tot 8. Bij warm weer zitten we lekker buiten.
0: Oké, helemaal goed. Wij gaan dit eerste uur afronden.
1: Ja.
0: We hebben een heel vol tweede uur. We gaan het hebben over de Urban Haring Run en het Fit Festival. Dat gaan we doen met Wout van Doorn. Fokko heeft uiteraard het woord van de week weer opgezocht. Daar gaan we het ook over hebben. En we hebben tot slot hier Ron Boers en Tim Tiel van Fractie Heel de Stad op bezoek. Want het zal je toch maar gebeuren dat je ineens een zetel kwijtraakt. En we zijn zeer benieuwd hoe zij daar tegenaan kijken. Verder, uiteraard muziek en allerlei andere zaken die tussendoor de revue gaan passeren. Dus blijf gewoon lekker bij ons. Tot straks, nu op weg naar het landelijk nieuws en de eventuele verkeersinformatie.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in het westen van het land, maar het is niet bijzonder druk. Het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht nog geen 10 minuten oponthoud. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten vertraging. En tenslotte de N219 Zevenhuizen-Capelle voor Zevenhuizen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2.
2: De tafel van 2.
3: Dan Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is 2.
5: Welkom terug bij het tweede uur van de tafel van 2 van deze vrijdag 12 juni. Wilt u het een en ander weten over politiek en hoe het staat met de coalitievorming en hoe het toch allemaal de afgelopen periode is gegaan? Blijf gewoon bij ons. Want om 17:30 hebben wij hier te gast Ron Boers en Tim Tiel van fractie Heel de Stad. Daarvoor hebben we het woordje van de week. En daarvoor gaan we praten over de Urban Haring Run en het Fit Festival. En dat doen we met de Wouter van Doren. En tussendoor draaien wij muziek. En die is uitgekozen door Nel Versteeg.

0: De Pointer Sisters met het nummer Jump. En bij Jump denk je aan springen. En een beetje hardlopen en een beetje bewegen enzovoort. En daar zouden we nu over gaan praten, ja. Fokko.
1: Ja, ja. Weet je dat? Ja, oh, tuurlijk. Maar waar is die?
2: Waar is die? Nee, weet je niet.
0: Waar is die gast van jou?
1: Hij kent de weg wel, hè? Nou, want hij komt hier wel vaker.
2: 17-12 komt hij. Oh, die oud-commando's.
0: 17-12.
2: Estimated time of arrival. Ja. Hey, zullen we dan maar met het woord beginnen?
1: Zeg dat nog eens, wat zei je nou? Estimated
2: time of arrival.
1: Ah, okay. Dat is het woord van de week.
0: Ja. Ja. De verwachte tijd van aankomst.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ga je gang.
2: Hey, ik zei net, of ik gebaarde net twee woorden. Eerst wilde ik het woord vertrouwensfaillissement doen. Maar gezien het onderwerp van het laatste half uur, denk ik, nou, laten we dat maar niet doen. Hè. Hebben jullie wel eens, nou, we hadden het net over dat zingen, hè, van Nel bij Vulkaan. Hebben jullie wel eens dat je een liedje in je hoofd hebt, maar je weet maar niet van wie dat is?
0: Ja, ja. Ja? Zeker.
2: Dus dat herken ik. Heb je dat dagelijks? Of ben je wel eens gewoon aan het neuren dat je denkt van wat zing ik nou eigenlijk?
0: Niet dagelijks, maar ja, wel met enige regelmaat, ja, natuurlijk. Ja.
2: En jullie hebben waarschijnlijk ook wel eens van die liedjes dat je denkt van dan hoor je iemand dat zingen. En dat is eigenlijk een heel irritant liedje en dat zit dan de hele dag in je hoofd.
1: Ja, nou, dat heb ik ook. Maar dan sla ik die het liefst. Nee, dan doe ik verder niet slaan of zo. Maar dan ga ik dat heel erg eruit douwen.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, okay.
2: Maar goed, waar het over gaat, mijn woord, gaat over dat je maar niet op de naam kan komen van het liedje. En ook niet van de artiest. En dat is het zogenaamde nieuwe woord, knaaglied. Knaaglied. En dan inderdaad komt opeens een liedje goed in je op. En je hoort het zo duidelijk in je hoofd dat je het kan meezingen. En toch weet je niet om welk nummer het gaat. En je hebt toch ook de uitdrukking, het ligt op het puntje van je tong.
1: Ja. Ja.
2: Maar in dit geval is het ligt op het puntje van je oorlel.
1: Ja. Maar hoe los je het dan op?
2: Nou ja, dat kennen jullie toch ook wel. Je zit wel eens van dat je met iemand aan het praten bent en je kan niet op iets komen. En opeens weet je het. Mm-hmm. Maar je moet er niet over nadenken.
1: Nee,
2: dat
1: raderen
2: pas
1: draaien.
2: Een half uur later.
1: Want je raderen draaien door inderdaad. Dat is ook letterlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar wat je tegenwoordig, als jij zegt je zingt het wel mee, maar je weet het niet. Maar als je eenmaal tekst kent, al weet je maar één zinnetje.
2: Ja.
1: Dan zet je die gewoon even in de internetbrowser. Ja. En dan zet je erachter lyrics.
2: Ja.
1: En dan krijg je het nummer hoor.
2: Ja, maar dan moet je het wel helemaal goed zingen.
1: Maar je wil het wel graag zelf met je eigen hoofd eruit halen.
2: Dus knaaglied. En woorden die het niet haalden. Hè, want het is, oh, dit komt trouwens van de VET, de Vlaamse Radio en TV.
1: Ja, maar die hebben dus inderdaad woorden die zeggen precies wat het is.
2: Ja, maar die hebben dan ook, die leggen het voor aan de luisteraars.
1: Ja.
2: En dan kunnen luisteraars ook met alternatieve woorden komen.
1: Okay.
2: En de woorden die het niet haalden, is wat we hebben. Het knaaglied is het dus geworden.
1: Ja.
2: Liedverdriet. Denkdeuntje.
1: Mm.
2: En dan wat ik ook heel
1: die
2: leuk
1: vind. Die vind ik leuk, denkdeuntje.
2: Plata Morgana.
1: Die is ook leuk.
0: Die is ook leuk.
1: Maar knaaglied vind ik ook leuk.
2: Ja, dus, maar die Belgen zijn altijd heel erg origineel.
1: Die Belgen die zijn graag. Ik wou dat ik een Belginnetje was, eigenlijk.
2: Nou, ik heb vroeger nog wel eens de fantasie gehad, serieus waar.
0: Ja.
2: Dat ik vind dat dialect, hè, of
1: ja,
2: dat Vlaamse, dat vind ik zo ongelooflijk sexy.
1: Sexy vind je?
2: Ja, ja,
1: oh, sexy.
2: Ja. En ik hoop dat ik nog eens een keer een Belgische vriendin heb. Of Vlaamse vriendin. Maar nou, tot nu toe nog niet zo gelukt, Paul.
0: Ja, dat weet ik niet. Is er niet een Belgisch Tinder of wat dan ook?
2: Jawel.
1: Kijk nou. De oplossing ligt voor het
2: gelijk. Nee, maar zo erg ben ik niet aan het zoeken. Maar ik vind het altijd zo sexy.
1: Nee, ik zou ook graag tegen een leuke Belg aanlopen.
2: Ja. Ja.
1: Maar, gelijk inpakken en meenemen.
0: En meenemen ook nog.
2: Dat was het.
0: De verwachte aankomsttijd van je gast is over 21 seconden.
1: Nou, gaan we een liedje dan maar.
0: Gaan we doen, hè.
1: Oké. Okay.

0: Ja, proost.
1: Op de stip, een grijze dag. Hoeveel,
2: is het nog grijs buiten eigenlijk? Is het nog grijs buiten?
1: Hoeveel strafschoppen zullen er in dit WK gaan plaatsvinden, denken jullie?
3: Na afloop van de wedstrijd? Of,
2: In de reguliere tijd?
1: Ja.
3: Gisteren waren er wel gelijk. Heb je het nog gekeken?
1: Nee, tuurlijk.
3: Bij Mexico.
1: Nee.
3: En 3 rode kaarten?
1: Ja.
2: Ik heb het gehoord op de radio.
3: Goeie scheidsrechter?
2: Omdat hij kaarten trok? Of omdat
3: hij hield het gewoon goed in de hand. En het zijn natuurlijk, zeker die Mexicanen, zijn best wel verhitte mensen.
2: Nou, maar al die Zuid-Amerikanen natuurlijk. Ja.
3: Maar ik heb niet naar de wedstrijd tegen Korea heb ik niet gekeken. Maar we kijken natuurlijk uit naar zondag.
2: Nou ja, over Korea, even over Korea. De Wang, ik heb dat dan in de artikelen daarna gelezen natuurlijk.
1: Ja, doelpunt gemaakt. Hè?
2: Wang heeft gewoon heel zijn elftal op, het is van Feyenoord, hè? Dat is een middenvelder van Feyenoord.
3: Ja.
2: Daar deed hij het niet zo. Hij is ook lang geblesseerd geweest natuurlijk. In het begin van het seizoen was hij fantastisch. Hij heeft niet meer maar hij heeft het niveau weer helemaal gehaald. Hij heeft heel dat team op sleeptouw genomen. En de overwinning over de streep getrokken.
3: Ja. Ze stonden eerst 1-0 achter hem.
2: Ja, maar als je een goede Wang in je team hebt...
1: Ja. En Makkeli gaat vanavond aan de bak, hè?
2: Oh.
1: VS Paraguay gaat hij fluiten. Oh. Kijk eens, daar komt hij, hoor.
2: VS Paraguay.
1: Hey, daar komt hij, hoor.
2: Wacht even. Als je nou toch te laat bent, dan maak ik er helemaal een latertje. Maak er helemaal een latertje van.
1: Ja, daar komt hij.
3: Hey, welkom.
4: Finished, eindelijk.
3: Jemig. Toen je in dienst zat, kon je dat niet maken, Wout?
4: Nee. Nee, zeker weten.
2: Dus, je kan het nergens maken, hoor. Te laat komen. hier misschien.
3: Kom even rustig bij. Ik zal zo meteen...
1: Fokko, je gast is gearriveerd.
2: Ja, joepie.
3: Welkom.
1: Welkom, Wouter.
3: Nee, Wout.
1: Wout.
2: Zonder
3: Wouter. Hey, we gaan het hebben over de Urban High Run en het Fit Festival. Ik struik er helemaal over. De 5e editie.
4: Nou.
3: En ik heb een vraag van een luisteraar, trouwe luisteraar.
4: Oh, leuk.
3: Waarom willen mensen hardlopen door de stad, denk jij? Door gebouwen?
4: Dat is een vraag van
3: ja,
4: een
5: Waarom überhaupt dat mensen dat willen?
3: Ja.
5: Ja. Dat is een goede vraag, zeg. Hey. Ik zou het...
2: Oh. Dankjewel.
5: Nou, ik denk dat het gewoon iets is wat je normaal niet doet. Dat soms ook heel erg leuk is. En als je buiten rent, dan is dat ook wel een beetje een soort van... Je gaat van A naar B, je hebt een route in gedachten. En binnen word je eigenlijk, is eigenlijk een soort 3D-effect. Word je gewoon de hele tijd verrast.
3: Ja.
5: Want je gaat een linker hoekje om en dan staat ineens een band te spelen. Of misschien een theater. Of er gebeurt ook heel veel tijdens je Urban High Run. Eigenlijk is het één grote voorstelling waar je erheen rent. Een sportieve voorstelling. Ik denk dat het allerleukste maakt van de Urban High Run. Een Vlaamse culturele mix van muziek, theater, geschiedenis, sport, muziek.
3: Ja. Ja. Heb je dat zelf verzonnen? Of bestond dat fenomeen al elders in Nederland?
5: Dat bestond al wel, zeg maar, in die vorm wel. Urban Runs, dat is natuurlijk wel bekend. Alleen, ik heb wel mijn eigen touch, we hebben onze eigen touch er aangegeven. En bedoel ik dan Marije Lissenberg en ikzelf, dat is mijn schoonzus.
3: Ja.
5: We hadden een keer de koppen bij elkaar. Zij trainde toen ook nog bij mij in het park. Zei van, joh, ik zit in evenementen, jij zit in sport en mentaal. We combineren het.
3: Ja. En er zijn verschillende afstanden.
5: Ja.
3: En kan je die afstanden even noemen?
5: Ja, dat is 2,5 kilometer, een 6 kilometer en de 10 kilometer.
3: En bij elke afstand ga je in ieder geval door een aantal gebouwen?
5: Sowieso.
3: Ja, dus bij de 10 zou je door meer gebouwen
5: gaan? Ja, dan ga je echt helemaal... dan ga je weer helemaal door de mangel gehaald. Ik denk dat we iets van 20 gebouwen hebben voor de 10 kilometer. Iets meer, denk ik, 23. En voor de 6 kilometer een stuk of 18 aan 20. En voor de 2,5 kilometer ook wel een stuk of 10 gebouwen.
3: Toch wel.
5: 10 locaties bedoel ik dan meer. Want bijvoorbeeld een museumkwartier tel ik ook als een locatie. Omdat dat gewoon echt heel nieuw is. Niemand is daar, heel veel mensen zijn nog nooit in het museumkwartier geweest.
3: Nee.
5: Dat is een hartstikke leuke wijk die er rezen is bij Vlaardingen Centrum.
3: Oké. Okay. Hey, en wat springt eruit? Wat vind jij het leukste gebouw?
5: Het leukste gebouw, ja.
3: Moet je niet zeggen, ze zijn allemaal leuk? Nee, zijn ze in Beugeltje tegenwoordig?
5: Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja, ik ben aan het studeren. Ik ben aan het studeren. Ja, voor de luisteraar. Ik ben aan het studeren. Dus ik dacht, ja, ik kan geen scheiding nemen.
3: Nee.
5: Ik dacht, dan kom ik toen Beugel, kom ik een beetje in de moed. Helpt het? Nee.
3: Of het meest verrassende?
5: Nee, het meest verrassende is denk ik wel... Ik denk, ja, is moeilijk. Maar ik denk toch wel DFDS met de ferry. Dat is toch heel erg bijzonder. Niemand rent ooit over een ferryboot.
3: Nee.
5: En dan staat er ook nog een band bovenop het dak te spelen. Een hardrockband. En dit keer gaan we nog opplussen ook. Want hij gaat ook echt de brug over. Hij gaat over de brug. Hij gaat de kapitein ontmoeten. De echte kapitein.
3: Kijk.
5: En we hebben ook een invalkapitein. En die ligt op het zonnedek. Maar daar ga ik even verder iets over klappen. Dat zijn figuranten, maar daar ga ik verder eens. Dat was een verrassing.
3: Ik ben ook op die ferryboot geweest. Dat is die altijd om 8 uur 's avonds weggaat. Voordat je boven bent, dat is gewoon op de 8e verdieping.
5: Ja, zo,
3: dat
5: hè?
3: Heel
5: ja.
3: hoog.
5: Ja, zat. Een prachtig uitzicht ook.
3: En die brug, die ja. is wel 20 meter breed. Ja. Dat is echt een fantastisch iets. Ja. Ja. Hey, en wat is het minst leuke gebouw? Wat je. Nou. Nee, het meest saaie gebouw. Ik weet het wel.
5: Ja?
3: Ja.
5: Oké. Okay. Nee, meest saaie. Dan zou ik mijn werk niet gedaan hebben.
3: Op waar ben je snel ze doorheen?
5: Ik denk dan misschien wel... Een museumkwartier, omdat daar niet veel te zien is, maar dus wel vernieuwend is. Maar er gebeurt voor de rest niet veel. En dus je rent ook niet echt door een gebouw heen. We hebben in dit geval, dacht ik eerst, de Trouwbrug is ook wel heel erg leuk.
3: De wat?
5: De Trouwbrug.
3: Ja, in het Hof.
5: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Daar ga je ook door een stukje entertainment heen lopen.
3: Oh, oké. Okay. Ook ja. weer figuranten en wat leuk. Maar dat is niet saai, dat is leuk.
5: Ja, dat is niet saai.
3: Zal ik je een beetje helpen?
5: Ja. Nou, wat is wel het meest saai gebouw?
3: Nee, dat informatiepunt van de Vlaardingen doen.
5: Ah. Nee, dat is wel leuk vinden dit. Dan loop je er niet voor mij.
3: Dan loop je er binnen 5 meter ben je weer weg.
5: Nou, ik denk dat Vlaardingen doen je nog zal verrassen.
3: Ja? Gaan ze wat leuks doen?
5: Er zijn er wel van de verrassingen. Ze staan ook met de andere helft staan ze op het Fit Festival. Staan ze ook nog eens.
3: Ja.
5: Dus dat, ik ben ook benieuwd.
3: Hey, maar is het nu zo dat je bij elke locatie ook wel een figurant hebt? Of dat er een act is? Niet, dat
5: nee,
3: niet.
5: Maar wel bij redelijk wat locaties. Bijvoorbeeld bij Stads Gehoorzaal staat ring je achter een Q-band langs een big band in een grote foyer. We hebben de gitaarschool op het grote podium. Echte leerlingen die gewoon lekker aan het spelen zijn. Die hebben een eindelijk publiek. Met familie die lekker in de zaal zit en een van die runners die rennen door die grote zaal heen.
3: Leuk joh.
5: Dus dat is leuk. We hebben hier en daar wel muziek. We hebben eigenlijk heel verschillende locaties. Die vullen dat lekker op hun eigen manier in. En die maken er gewoon iets leuks van. Ja.
3: Hoeveel deelnemers zijn er?
5: We hebben nu in totaal
3: zo. Want het is komende zondag, hè? Zondag 14 juni.
5: Ja, ja, klopt. We hebben rond de 700 deelnemers met runners. En we hebben dan de bijkomende festivalbezoekers. Maar het is een gratis festival waar je allerlei dingen kan uitproberen. Van een ijsbad, je kan gratis upzeilen. Gratis een handpansessie doen in het watervat. Dat is één grote klankschaal. Ook super mooi, wordt gedaan door Tamara. Een mindfitness kun je doen. Je kan een stressseminar volgen. Dus allemaal gratis.
3: En het meelopen, daar moet je wel voor betalen?
5: Ja, dat is uiteraard een ticket. Ja, dat moet ook wel, ja.
3: Ja, en dan krijg je zo'n leuk t-shirt. Of kan je
5: dit is
3: kopen?
5: Dit is het nieuwste shirt. De voorkant is niet speciaal, maar ik wil hem wel even omdraaien. Even laten zien. Die heb ik vandaag opgehaald.
3: Oh, de 5e editie.
0: Even achter.
3: Oh, ja. Normaal gesproken krijgen wij dan ook zo'n t-shirt.
5: Dan moet je hem ook wel gebruiken dan, hè? Moet je hem ook wel gebruiken,
0: Bob. Geen tijd voor.
3: Ja, laat dan maar zitten. Hey, maar als mensen daar nog mee willen doen, kunnen ze dan meedoen? Nog? Of is het gewoon de limiet bereikt?
5: Dan moet je echt vandaag opgeven. We hebben altijd, elke editie, van die mensen die nog de laatste dag zeggen, laatste avond eigenlijk nog, van kan ik nog meedoen? Ja. En dan regelen we altijd wel wat.
3: Zijn er ook zwartlopers?
5: Nee, er zijn geen zwartlopers. Nee,
3: vorige week was ik aan het stempelen bij de Haribi Wandeltocht. En het viel me toch op dat er behoorlijk wat mensen waren die al geen boekje hadden. Nee, ik loop alleen maar mee.
5: Van ja, dan moet je een heel goed imitatie hebben van een startnummer. Want er wordt echt op gecontroleerd. Ook bij de Reef, bij het starten. En als mensen tussendoor mee gaan rennen zonder startnummer, valt dat toch wel op.
3: Oké. Okay. Hey, er is nog een loterij met startnummers. Wat betekent dat?
5: Ja, dat vond ik wel een leuk idee om ook deelnemende bedrijven en organisaties doen echt heel veel partners doen ermee. Echt heel veel samenwerkingen. Om daar nog een extra aandacht aan te besteden tijdens een loterij. En dan hebben we het over bijvoorbeeld Premium Gym en Cola Sport. Die zit op de Korte Hoogstraat. Ja. Cola Sport was oude Running Point. Voetbal met hardlopen, schoenen.
3: Is hij daar weg?
5: Hij zit er nog steeds. Hij is veel meer bezig nu met horloges. En tracking en horloges. Michel de Maat mee aan de gang
3: gegaan.
5: Zit er nog steeds.
3: Ja.
5: En daarnaast het Premium Gym. Maar die doen ook mee. Die geven een leuk cadeaubon weg. Om lekker met sportartikelen te kunnen kopen. Flyer Doen geeft cadeaubon weg. Gewoon Gers geeft cadeaubonnen weg. Voor een leuke deur. Okay. Wij met Human Talent geven cadeaubonnen weg. Voor een Breadwork Serie. En voor een kwartaal gratis sporten. Dus dat,
3: Gers geeft gewoon een deur weg. Dus dan zou ik een korting. Ook
5: een korting.
3: Oké, maar dan is het zo, je hebt rug nummer 19. En dan worden al die nummers worden in een bak gegooid. En dan worden de loodjes
5: terug. Ja, en Rinus Vaart, die is onze presentator. En die gaat het heel mooi als een loterij verloten.
3: Ja. En onze nieuwe gast is ook al binnengekomen. En die is vast ook geïnteresseerd in de Bassie en Adriaan caravan.
5: Ja,
3: wat moet ik daarbij voorstellen?
5: Ja, leuk dat hij dat element komt. Want ik ken Bassie en Adriaan nog van vroeger de serie, zeg maar, dat ze door het park heen reden.
3: Ja.
5: En met de robot zo op dat tafeltje. En dat was in de contraille van het Oranje Park.
2: Ja, er is heel veel film opgenomen daar, toch?
5: Ja, precies. Ja. En dat is extra leuk.
2: Alles is voor mijn tijd, hoor. Of na mijn tijd bedoel ik. Na mijn tijd.
5: Ja, precies.
3: Ja, we hebben wel gekeken natuurlijk.
2: Ik niet, hoor.
3: Nee?
5: Nog steeds. Geef maar toe.
2: Maar goed, inderdaad, in het hof.
5: Dus dat is leuk. Mensen kunnen daarmee op de foto, sowieso. En een aantal mensen kunnen een ritje maken met de caravan. Die gaat de ronde rijden langs, ook wanneer de runners op de Westhavenkade. Waar de runners rennen, gaat de caravan het beruchte rondje maken. Langs het oude postkantoor van vroeger, wat nu de Kade 40 is.
3: Ja, met de bekende muziek van Hallo.
5: Hallo vriendjes. Ja, misschien komen de bollen nog wel tegen.
3: Trommels. Het is nu de vijfde keer. Je doet het niet elk jaar, hè? Dat is om het jaar doe je het.
5: Ja, het is echt, het is niet normaal. Je gaat een halve dag ga je met elkaar trainen, sporten. Je laat inspireren op dat Fitfestival. Ja. Lekker lopen met z'n allen. En daar zit gewoon een jaar voorbereidingstijd aan vast. Met heel veel mensen om dat mogelijk te maken. En zoveel partijen en zoveel werk. Ook afgelopen week. Ik denk je gaat echt meer werk in zitten dan je denkt. Dus ik denk dat als iemand in uren gaat kijken wat het eigenlijk oplevert, dan zou iedereen ons voor gek verklaren. Maar het is gewoon, er gaat gewoon heel veel tijd in zitten.
3: Ja, maar je doet ook heel veel. Het is niet alleen dit, maar ook de
2: Sharing the swimming.
3: Ja, dat was ook nog een vraag van een vaste luisteraar.
2: Van diezelfde vaste luisteraar.
3: Het zwemevenement Sharing the Swimming, dat was het bruggetje.
2: Ik wil niet heel het gesprek overnemen.
3: Ja. Daar wil Nelson nog even een vraag over. Maar je doet ook wat. Waar ik steeds mag deelnemen.
5: Kamp Vlaardingen.
3: Kamp Vlaardingen,
2: Daar heb je hem ook een keer. Je hebt hem natuurlijk voor Kamp Vlaardingen.
3: Ja. Ze willen eigenlijk dat je te veel komt, maar je doet het ook even.
5: Ja, sportterras komt er daar ook aan. Op het zomerterras.
2: Urban, heb je dan weer Urban gevraagd?
3: Nee, maar je gaat ook in de Oude Haven.
2: Urban, ik bedoel Wout, sorry.
3: Wout.
5: Ja, dat stond ergens. Ja, dat stond in het krantje de Oude Haven, maar dat klopt niet.
3: Dat klopt niet.
5: Nee, we gaan het in de Vlaamse Vaart doen.
3: Oké, want Nel die wil ook meedoen.
2: Nee, we hebben elkaar natuurlijk een week geleden ook ontmoet. Ja. Dat is twee maanden geleden op de kop af. En,
5: in de stad.
2: Toen had Tom, die had dat al, die had met jou erover te praten. En van, Nel, je kan meezwemmen. En toen zei ik, kan ik meezwemmen? Komt voor mij een beetje te vroeg. Maar je zegt, dan moet je gelijk behoorlijk wat kilometers pakken. Maar dan had ik ergens gelezen dat er ook iets was van dat je bij het politiebureau erin ging. En bij het infopunt eruit.
3: Het nieuwe infopunt, bij de, ja. Bij de Polderpoort.
5: Nee, dat is Pierre Mellegers, die kwam uiteindelijk echt met het idee. En ik heb hem een beetje omgevormd als evenementorganisator. Van, oké, dan gaan we samen doen. Maak er een evenement van. Mm-hmm. En doen we hem even iets een beetje anders tweaken. Het is natuurlijk voor het Vlaamse een goede doel.
2: De Vlaamse boei.
5: De Vlaamse boei, inloophuis voor mensen die te maken hebben met de ziekte van kanker.
3: Ja.
5: En we gaan beginnen bij het Waterpoort, bij het nieuwe Vlaingen Doen infopunt ook is. En daar eindigen we ook. Dus we houden het simpeler.
2: Oh, okay.
5: Alleen Pierre die gaat even daarvoor nog even extra kilometer zwemmen. En daarna gaan we lekker met z'n allen starten. Dan hebben we bij Bommeer keerpunt. En dan terug en finishen we met z'n allen bij,
2: bij Waterpoort. Bommeer keerpunt.
5: Ja.
2: Maar goed, van infopunt naar Bommeer. Oh, Bommeer, dat is voor... Nee, dat is
5: het
2: voor
5: is totaal 4 kilometer.
2: Totaal 4 kilometer.
3: Ja, ja, ja. Bommeer, de watersportvereniging Bommeer bedoelt.
5: Ja, ja, precies. Ja, ja. En het is natuurlijk sharing, dus het is het delen. Dus je mag hem ook delen.
2: Als ik iemand zoek die bijvoorbeeld zegt van nou, ik doe de terugweg. Dat ik er bij de Bommeer uitkrabbel.
5: Ja, zeker. Ja. En als hij een sub meeneemt, dan heb je ook gelijk een mooie boeien bij je. En boeien.
3: Als je maar
5: praat. En dan zwem je die kant op.
2: Okay. Ja, het is al de 28e, toch?
5: Het is 28 juni inderdaad, om 1 uur bij de Waterpoort te starten. Ja, en de inschrijving is open gegaan. En we proberen gewoon zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Vlaamse boei om digitaal te kunnen gaan. En
2: nee,
5: dus nog meer mensen te kunnen
2: en
5: helpen.
2: En weer een mooi evenement. Maar voor mij komt het in mijn trainings... kom iets te vroeg.
5: Ja, nou ja. Ik wil dit ook weer een jaarlijks evenement laten worden. En dat de evenement elkaar, mijn evenement die ik organiseer, elkaar kunnen versterken en elkaar kunnen promoten. Ja. En dat het een leuk geheel wordt.
2: Okay. Ja.
3: Maar goed, even terugkomend naar de Urban Haringrun en het Fit Festival. Dat is dus het komende zondag.
5: Ja.
3: 14 juni.
5: Ja.
3: Als je informatie wil hebben, kan je dat zien op www.urbanharingrun.nl.
5: Klopt.
3: En vanaf hoe laat tot hoe laat is het?
5: Het is van 12 tot 6. En om 1 uur is er een kwart voor 1 is er een opening. Rens de Ronde komt openen. En dan gaat om 1 uur de eerste wave van start. En dan zal de laatste finisher ongeveer uurtje of 3, zo denken we, aankomen. En dan gaan we lekker genieten van het Fit Festival.
3: Ja, en ook nog een slotvraag. Gaat de nieuwe burgemeester ook meedoen?
5: Ja, wie weet. Misschien wel.
3: Hij heeft wel vorige week meegedaan met Haring Wie Wandeltocht.
2: Ja, en hij loopt ook hard.
5: En hij doet ook bootcampen.
2: Ja, oké. Wie weet.
5: Dus wie weet. Ik denk het niet. Maar ja, wie weet.
3: Nou, we zien elkaar morgen op het Bierfestival.
5: Ja,
3: en we zien elkaar zondag in
5: de hoop. Ik moet wel een beetje oppassen natuurlijk, want ik weet dat als het gezellig wordt, dan weet ik niet of ik zondagochtend dat nou echt leuk vind. Toen zei Guido, ja, s'ochtends event, s'avonds event, s'ochtends event. Ja, dat kon ik vroeger nog wel zeggen, maar dat gaat het niet echt meer heel erg op.
3: Oké. Okay. Ja. Hey, heel veel plezier zondag. En als we weer een keer uitnodigen, kom dan even lekker op tijd,
5: ja? Ik maak eigenlijk wel even 10 push-ups.
3: Oké, tot morgen.
5: Oké.

0: You Let Me Down.
1: Ja, nou, je snapt wel waarom ik dat nummer gekozen heb, Ron. Welkom, Ron Boers, fractievoorzitter, raadslid van fractie Heel de Stad in Vlaardingen. Welkom, fijn dat je er bent. Tim kan dus niet komen.
2: Ze hebben een ziek kind.
1: Ja, oh, want hij was er gisteren, maar dat kon niet. Ja. Nou, dat is heel jammer voor hem en ook vooral voor zijn zoon natuurlijk. Dus beterschap hier vandaan. We hebben je uitgenodigd omdat jouw partij voor het eerst volgens mij in je bestaan aanschoof bij de formatie. En een dag later ben je een zetel kwijt. En we gaan proberen te ontrafelen wat daar precies gebeurd is.
2: Ja.
1: Van jouw kant ook gezien.
2: We hebben anderhalf uur, begrijp ik.
1: Nee, we moeten het een soort nog gaan samenvatten ook. Ik begin eerst met de eerste vraag, dat is logisch. Waarom zat jij zelf niet aan de formatietafel, Ron? Vorige week maandag.
2: Nou, dat zou je misschien niet zo 1, 2, 3 verwachten. Maar Tim en ik zijn de bescheidenheid zelf. En wij hoeven geen wethouder te worden. Iedereen heeft zijn krachten. Wij zijn goed in politiek, wij zijn goed in communicatie. Andere mensen kunnen goed onderhandelen omdat ze uit de zakenwereld komen. En wij vonden het ook belangrijk omdat jaren van gedoe dat er al of niet iets tussen Frans en mij zou spelen, Frans Hoogendijk van ons Vlaardingen, en tussen Frans en Tim, hebben we gezegd, weet je wat, dat was niet meer. Maar we hebben gezegd, laten we nou verse gezichten erin zetten.
1: Okay.
2: Dan voorkomen we elke mogelijke blokkade die er maar is.
1: Oké. Had je dan niet een enig moment een idee van, joh, daar zie ik er eigenlijk niet bij?
2: Want kijk, zover waren we nog.
1: Moet allemaal via gaan horen nu?
2: Nee hoor, dat hebben we bijvoorbeeld die eerste keer gedaan, hè, dat Holger en Ron daar waren. Toen hebben we gelijk daarna in zijn fractiekamertje gezeten en even teruggekoppeld hoe het ging. Toen heb ik jullie Sieben nog te woord gestaan. Ging hartstikke goed.
1: Ja, dus, buiten was dat, ja, met je blauwe trui aan. Ja. Maar de andere dag ging het dus al mis.
2: Nou, kijk Nel, ik denk dat het al veel eerder is misgegaan.
1: Hmm.
2: Ruim 2 weken geleden.
1: Voordat jullie aan de formatietafel aanschoven.
2: Schoot Frans mij aan. Ron, even wat vertellen. Er gaat een bommetje ontploffen. Ik zeg, oh? Ik zeg, in de formatie? Nee, niet in de formatie. Maar het heeft er wel gevolgen voor. Ik denk, Jezus, zou er een splitsing binnen ons Vlaardingen zijn? Dat je 2 kampen krijgt? Of zou Frans iets met zijn gezondheid hebben? Geen idee, maar hij wou niet vertellen wat. Hij zegt, maar het gebeurt voor de raad, van gisteren dus. En jij bent de eerste die het hoort. De eerste die ik bel. Ja, je begrijpt wel, hij moet nog bellen.
1: Ja.
2: En het bommetje was natuurlijk, daar ga ik dan maar vanuit, omdat hij niet gebeld heeft alleen al.
1: Dat Joris die overgestapt is.
2: Heeft aangesloten.
1: Dus, als je dan dus
2: dat was al meer dan 2 weken.
1: Ja, precies. Maar dan hoor ik je zeggen dat, want jij zegt ook in de media, ergens ook bij Siebe, volgens mij, Siebe van de Ende, onze collega van de redactie, die heeft inderdaad met jullie gesproken. Dan zeg je ook van, het was een vooropgezet plan. En dat wist je dus al voordat de formatietafel, dat je daar aanschoof. Is dat dan niet juist een reden?
2: Nee, dat wisten we natuurlijk pas later.
1: Nee, maar je hoort, je had een gevoel van een vooropgezet plan. Dat is natuurlijk achteraf wijsheid dan?
2: Nee, dat gevoel dat een vooropgezet plan, dat hadden wij toen we hoorden dat Joram was overgestapt.
1: Waarom ben je dan niet juist aan die onderhandelingstafel gaan zitten? Met het achterdochtige
2: gevoel. Heeft toch geen zin meer? Als Joren zich al aansluit bij ons Vlaardingen, moeten wij dan zeggen, nou, wij willen met die ene zetel nog wel meedoen.
1: Dat wist je nog niet. Je wist niet wat het was. Want je zegt, het kon zijn gezondheid zijn. Het kon ons zijn die ging klappen.
2: Nee, 2 weken terug wist ik het niet.
1: Nee. Maar je voelde iets aan je water.
2: Nu, nee, helemaal niet. Want ik dacht juist, er is iets binnen ons Vlaardingen gebeurd. Of Frans, iets met zijn gezondheid. En nu.
1: Je was niet achterdochtig.
2: Nee. Ik was nieuwsgierig. Maar nu denk ik, oh, wacht even.
1: Maar dan gaan we naar de tafel.
2: Want ik heb ook via gehoord dat Thijs heeft gezegd tegen een journalist, dat Frans en Joren al de hele tijd meerdere keren om tafel hadden gezeten met elkaar.
1: Het punt is, nou, hier zitten nu Frans en Jor niet. Dus we kunnen dat verder niet checken of wat dan ook. Dus ik ga dan even naar de tafel en dan weten we ook niet precies. Was je dan toch, wat weten niet alles. Heb je wel inmiddels weet je inmiddels wat daar gebeurd is aan die tafel? Aan de onderhandelingstafel?
2: Nou, die eerste keer dat Holger en Joren er zaten, niet zoveel bijzonders. Er is gesproken en er is niet onderhandeld, hè, zover waren we nog helemaal niet.
1: Oké.
2: Er is gesproken.

0: Oh, dat zei dat Frans tegen Jorren en Holger gezegd.
1: Ja, en Jorren en Holger weer tegen...
0: En die hebben niet doorgevraagd.
1: Nee.
0: Aan de tafel van, joh Frans, wat bedoel jij nou met een dingetje? Nee. Nou, weet je, mag ik mijn fantasie de loop laten? Want dan gaan we daarna even naar een geluidsfragment van Jorren van der Bie. Uit het interview van Schiebe van de Ende. Ik ga fantaseren wat daar gebeurd is. Ik denk dat daar gebeurd is dat Jorren gewoon een geschiedenislesje heeft gekregen van Frans. En verwezen heeft naar november 2018. Toen jullie uit Ons Vlaardingen zijn gegooid. Omdat jullie los bleven gaan op social media. Over toen dat vuurwerk, hoe heet dat brandstapel,
1: vreugdevuur.
0: Juist, dankjewel. Ik vergeet het woord.
1: En het was je in Adriaan pretpark.
0: Nou, met name het vreugdevuur toen, dat was het klapstuk toen. Oftewel, Jorren ging zijn knopen tellen, denk ik.
1: Hey, leuk gefantaseerd, Nel. Maar dat hebben wij natuurlijk al toen we Jorren net leren kennen, uitgebreid besproken hoe dat is gegaan.
0: Ja, maar als hij dan aan tafel zit met Frans en die zegt, Facebook is wel een dingetje, dat is dan de letterlijke tekst van Frans. Facebook is wel een dingetje. Nou, dat hoor ik nu van je, maar ik heb gisteren bij het voorbereiden van dit gesprek al gedacht, geschiedenisles, Facebook was in november 2018 ook een dingetje.
2: Ja, maar luister eens. Maar Jorren, die was ook, die zit er al vrij lang bij Ron. Dan de afgelopen maanden of het jaar, hoe lang zit hij er al?
0: Een paar maanden voor de verkiezingen.
2: Ja, nee, maar dan is het dan was het toch ook al een dingetje?
0: Nee, maar Jorren vindt het geen probleem. Hij krijgt het van Frans te horen.
1: Nee, Jorren vindt het ook een probleem. En daar hebben we intern over gediscussieerd. Okay. Kijk, er zijn een hele hoop mogelijkheden.
0: En bedoelt Jorren dan wel het activistische, het negatieve, het wat schoppen trouwens, en slaan?
1: Wat trouwens sinds 18 maart niet meer gebeurd is. Hè. We hebben gezegd,
0: dat klopt.
1: 18 maart, we houden ons koers. Er komt geen onvertogen woord meer.
0: Schrijf nu stukjes.
1: Dat. We plaatsen ook nog zelf dingen, maar gewoon onschuldige dingen. Mm. We hebben vanaf 18 maart dus niks geks meer op Facebook gedaan. Mm. We hebben geen vragen meer gesteld, geen agenderingsvoorstellen gedaan.
0: Nee,
1: geen papierprikacties meer. Want daarmee zou je kunnen suggereren dat het college het niet goed doet. Mm. We zouden een podcast gemaakt hebben, ook niet gedaan. Want daarin gaan natuurlijk ook mensen weer iets zeggen. Dan moet je alles eruit knippen. Dus we hebben ons volledig koest gehouden. En dat is niet genoeg blijkbaar.
0: Nee. Zul je koptelefoon opzetten? Dan ga ik even het geluidsfragment van Jorren. Omdat ik dacht, toen ik dat hoorde van het interview van Jorren met Schiebe van de Ende, dacht ik, hij heeft toch op een of andere manier zijn knopen geteld.
1: Ja.
0: Hier komt het.
3: Moest ik echt wel een afweging maken van, ik ga straks een baan opzeggen. Ik heb een hele leuke baan. Die baan die ga ik niet terugkrijgen. Ik moet er wel 100% kunnen vertrouwen dat we op één lijn zitten. En dat we die afstand die we inmiddels gecreëerd hadden met elkaar, dat we die konden slechten. En dat had ik niet.
0: Hoor je wat hij zegt?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat hij zegt, er zijn twee zetels. Dat is precies de meerderheid, die nipte meerderheid die je dan in de Vlaamse Raad hebt. Zijn Ron en Tim straks wel loyaal aan het college? Mm. Of gaan ze weer lekker los op dat Facebook? En terugkijkend naar het gedrag wat je vertoond hebt samen met Tim de afgelopen jaren en met name november 2018.
1: Ja, er vallen een aantal dingen over te zeggen. Kijk, om het chronologisch te proberen. In 2018 werden wij, dankzij de campagne van Tim en mij, met Ons Vlaardingen de grootste. Hè? Want ik, voor de kijkers die dan niet weten, luisteraars, wij zaten ook bij Ons Vlaardingen, maar daar zijn we uitgezet. Hm. Frans heeft ons eruit gezet vanwege het vreugdevuur, hè? Even heel kort. Volgens Annemiek Jetten, zelf ontslagen, oud-burgemeester.
0: Was de burgemeester?
1: Was ze bedreigd, bleek helemaal niet zo te zijn. In die tijd kwam er een heel nieuw bestuur met prima gasten die ik nu nog ken. Die er nu ook voor strijden om dat feest weer te organiseren. Met een totale blanke geschiedenis. Dus wij hebben toen gezegd, jongens, er is een heel nieuw bestuur. Ga in ieder geval praten met die mensen. Kijken wat ze te bieden. Ze hebben een eigen veiligheidsorganisatie, een eigen veiligheidsplan uitgegeven. Mm-hmm. Nee, we gaan niet praten, want we hebben bedreigd. Nee. Mm. Dat is natuurlijk flauw. En in diezelfde dagen was ook ons idee van het Bas in Adriaan pretpark. Ik denk niet dat enige partij ooit zoveel publiciteit heeft gehad in het hele land. En mede daarom is uiteindelijk de expositie in het museum gekomen.
0: Ja, nee, zeker. Maar dat is ook iets grappigs, hè? Dat is iets lolligs. Ja,
1: dankzij ons en bedoel ik Tim en mij en Ben Fuik toen nog. En dat is de best bezochte tentoonstelling

0: ooit ever. In de geschiedenis ja, van nee, het museum.
1: Absoluut. Maar ja. dat is ook iets heel positiefs. En ik denk en, niet ja, dat het jullie de, aangerekend en, is dat jullie daarover op de socials gingen.
2: Ja, ook.
1: Okay.
2: In de jaren daarna zijn we natuurlijk een oppositiepartij geweest.
1: Ja.
2: En een oppositiepartij, die voert oppositie. Dat is een andere houding, een andere rol dan als je in een coalitie zit. En dat heb ik weken terug al tegen jullie Siebe gezegd.
1: Ja, heb ik gehoord.
2: Luister, als wij in een college zitten en ons programma is één op één hetzelfde als dat van ons Vlaardingen, dan denk ik toch niet dat we nee, onze eigen juist, glazen gaan
1: ingooien. Maar ja, in 2018 zat je ook in de coalitie ja, met dat, Frans ja. Hoogendijk ja. Als jullie wethouder. Dat ja. bestaat niet.
2: Maar
1: hè?
2: Frans Hoogendijk was zo, toen zo sympathiek om ons uit de partij te zetten.
1: Ja, maar ja. Ja,
2: en ook nog iets, hè, wat in het verkiezingsprogramma destijds stond van pas op, arbeidsmigranten stoppen ermee. Blah, blah, blah.
1: Ja, maar dat was daarna.
2: Ja, nee. En hij had zelf arbeidsmigranten. Dus toen zijn wij daar hard tegen ingegaan. En,
1: ja, maar
2: en
1: toen waren jullie al eruit. Toen waren jullie al fractieboers. Dus tuurlijk. Dan ben je weer met losse handjes. Maar op het moment dat je nog in ons punt Vlaardingen raadslid bent, en je zou dus loyaal zijn dan, want je gaat een soort akkoord met het coalitieakkoord. Hè, dat soort dingen worden allemaal besproken. En dan toch die dingen op social media zetten. Maar goed, dat was 2018. We laten het daar even. Het is gebeurd. Maar mensen denken nu misschien van ja, dat flikken die gasten straks weer. Die Tim ja. en die Ron. Want jullie zijn wel een bijzonder duo natuurlijk. Hè? Jullie, ja, zijn, ja, ja. jullie zijn fractie heel de stad.
2: Ja, en helaas moet ik erbij zeggen, zijn we ook twee van de weinige mensen die betrouwbaar zijn en eerlijk zijn. Hè? Vooral dat, eerlijk. Want ik heb nu dus ook weer meegemaakt dat zelfs Tim en ik blijken dus naïef te kunnen zijn. Loop je al 12 jaar mee, heb je zoveel belazerderij meegemaakt, zoveel oneerlijkheid. Ik heb daar meerdere keren toespraken in de raad over gehouden. En nu weer met Frans en Jorin. En met onderhandelaar. Het interview van Roger Limmerveen en Holger, die daar voor het stadhuis staat te verklaren. Allemaal politieke verschillen van inzicht. Er was niet één verschil van politiek inzicht.
1: Nee, maar dat zeg jij ook, maar dat zegt Jorren dus ook eigenlijk. Het zit hem in het gedrag.
2: Ja, maar dat werd wel gezegd op jullie kamer.
1: Ja, goed, oké. Okay, ja. Maar het zit in het gedrag en dat is toch de boventoon. En
2: wij hebben gezegd, tuurlijk valt er te praten over alles als je gaat onderhandelen, maar je moet natuurlijk niet al dingen weg gaan geven voordat je weet of je überhaupt mag onderhandelen.
1: Nee, maar dat is onderhandelen. Maar het gaat dus puur eigenlijk om jullie gedrag. De dynamiek
2: wij hebben gezegd, we kunnen van alles doen met Facebook. We kunnen hem helemaal opheffen. Het zou dom zijn, hè? Want ja. Je hebt duizenden
1: reden. Nee, ik ga dat niet opheffen.
2: Je kan
1: nee.
2: zeggen, we kunnen de naam veranderen. We kunnen de naam veranderen en zeggen, er mogen alleen nog maar die en die mensen opplaatsen en de anderen moeten allemaal toestemming vragen. Je kan alles. Maar dan moeten we eerst weten wat nou precies het probleem is.
1: Dat dingetje.
2: Wat dat nou precies, dat smart maken. Wat is nou precies dat dingetje? En dan kunnen wij zeggen, oh, oké, dus dat is wat jullie willen. Wat zien jullie als oplossing? Nou, dan gaan wij daarover praten. Maar je gaat toch niet uit
1: je hebt niet
2: angst, hè?
0: Nou had je dat kunnen aanpassen. En dat zeg je eigenlijk. Als dat een dingetje was geweest.
2: Luister, wij hadden het ontwerp al klaar liggen. Ja. Voor de nieuwe pagina. Het heette Waterweg Nieuws. Omdat er ook veel over Schiedam en Vlaardingen.
1: Dat is een
2: logisch,
1: bekende
2: de gemeente
1: titel.
2: Werkt in veel in MVS-verband.
1: Die bestaat toch al? Waterweg Nieuws, dat is toch wel iets?
2: Nee, Waterweg Actueel. Dat was van Patrick van Eyck vroeger. Maar
3: en Waterweg Sport
2: is gestopt.
1: Ja, Actueel, Waterweg Actueel. Dat is dus van die Patrick die nu al die berichtjes als een soort nieuwszender.
2: Ja.
1: Oké. Nou ja, goed. Oké, dat is dan het gedrag. Sinds 18 maart heb je je gedrag aantoonbaar aangepast.
2: Op alle fronten.
1: Je bent stilgebleven. Maar goed, dat is 18 maart, ja.
0: Maar dat geluidsfragment hè, van net, van dat de geschillen zouden kunnen beslechten, zeg maar, of zoiets. Volgens mij zeg jij net van dat het dan verschil zou zijn met ons Vlaardingen. Maar ik heb het idee dat hij bedoelt binnen de partij zelf.
2: Ja, volgens mij bedoelt hij dat ook.
1: Ja, tuurlijk.
2: We hebben intern over gediscussieerd, waarop wij zeiden, joh, wij zijn bereid van alles te doen. Maar dan moeten we eerst weten, wat is nou precies je probleem?
1: Nee, maar natuurlijk bedoelt hij dat. Jorren heeft het alleen maar over waarom die bij heel de stad vertrokken is. Dat legt hij uit. Ja. Legt ook uit, vooral, ik heb een goede baan. Ik moet die baan dan opzeggen. Ja, ik neem wel een risico met die twee gasten. Dat zegt hij niet letterlijk, maar zo, ik versta dat.
0: Of in het algemeen.
1: Ik versta
2: nee,
1: dat
2: ik
1: niet.
2: Ik versta het ook als met die twee gasten.
1: Ja.
2: Zo versta ik het ook.
1: Ja. En dan denk ik, ja, met die twee gasten. Wat heb je dan het idee dat je iets hebt kunnen doen, Ron, jij en Tim, om dan aantoonbaar te zeggen, ja, maar deze twee gasten, die zijn veranderd.
2: Ja, dat is toch,
0: of kunnen veranderen.
2: Dat blijkt toch uit het hele rijtje wat ik net geef vanaf 18 maart.
1: Ja, 18 maart, ja. Dat is een paar maanden.
2: Ja, maar daarvoor waren we oppositiepartij. Ja. Nu nog steeds. Okay, maar er was mogelijk sprake van dat we mee mochten praten. We zijn trouwens eerst 2 maanden geboycott en iedereen ging voor. Zelfs
1: ja,
2: denk,
1: klopt ook, ja.
2: Alles liever dan heel de stad. En het is allemaal prima, maar... Ja. Er was geen sprake van aan tafel zitten, laat staan onderhandelen. Dus dan ben je nog oppositiepartij. Ja. Zelfs in die periode van 18 maart tot en nu, zeg maar, gisteren, hebben we ons koest gehouden.
1: Ja, en je kan natuurlijk niet veranderen wat de afgelopen jaren gebeurd
2: is.
1: Maar nogmaals,
2: ik kan jullie, niks doen aan berichtjes over Annemiek
1: Jetten. Denk je niet ook dat jullie dynamiek, jullie Tim en Ron, hoe jullie zijn, dat dat dan ook mede een oorzaak is? Gewoon puur jullie dynamiek, hè? Jullie energie. Wat jullie doen, jullie gedrag, dat dat ook een aan de grondslag ligt van al het weglopen van deze mensen, van deze 6 mensen, waaronder je zetel.
2: Dat weglopen was echt totaal onnodig. We hadden met z'n tweeën, als we hadden doorgepraat over met het motorblok en ze hadden gezegd, nou, we gaan serieus onderhandelen met jullie. Dan was natuurlijk dat Facebook ter sprake gekomen, net als 100 andere dingen. Mm-hmm. En dan hadden we gezegd, nou ja, waar is jullie probleem? Wat zien jullie zelf als oplossing? Mm. Oké, nou, dan gaan we dat bespreken.
1: En dan had jij ook aan die tafel moeten zitten, want dan moet je gewoon rechtstreeks overleggen met de formerende partijen.
2: De tweede keer zijn Tim en ik geweest, hè?
1: Oké. Okay. Je bent daarna geweest?
2: Ja, want die vrijdag, de maandag waren Holger en Jorin. En die zijn toen mee gestopt, dus toen... zijn Tim en ik gegaan.
1: Okay.
2: En toen hebben we ook gezegd, ja, dan blijven we het ook. We gaan niet blijven switchen natuurlijk.
1: Okay.
2: Dus dan hadden we zelf aan tafel gezeten.
3: Ron, over dat stoppen van onder andere Holger en die Ron Glimmerveen. Die hadden het de hele tijd over... Ja, wij vonden dat heel de stad meer bestuurderspartij moest gaan worden. Wat hebben ze daar nou precies mee bedoeld eigenlijk?
2: Ik kan me nog een letterlijk citaat van Ron Glimmerveen herinneren van... Ja, schreeuwpartijtje op Facebook en allemaal schreven en niks doen.
3: Mm-hmm.
2: Ik denk, hey, vanaf 18 maart zijn we braaf.
0: En daar deed hij toch zelf ook aan mee met bericht
2: op de dag van vandaag.
0: Ik weet niet eens zeker.
2: Als er iemand scheldt op Facebook, is hij het wel. Toch?
1: Dat ben ik wel eens. Ja. Dat ben ik zonder meer eens.
3: Nou,
1: alhoewel
3: Jorn van der Bie ook door een hele stad iemand een rat werd genoemd, hè, op Facebook. 106.
2: Oh, dat heb ik niet gezien.
3: Okay. Nou ja, 106 stemmetjes. En het is gewoon een rat. Nee. Dan denk ik bij mezelf, ook niet fijn, hè?
2: Niet fijn, maar het blijkt dus nu achteraf... dat ze al 2 weken aan het praten waren, Frans en hij. Denk ik, nou ja...
1: Nou ja, dan ben je in ieder geval, als dat zo is, ja, dan moeten we. We gaan Jorn ook nog uitnodigen. We gaan Frans...
2: Ja, 106 dingen, dat je zegt, ja, dat gaat nergens over... Ik weet niet hoeveel stemmen ik had, waarschijnlijk veruit de meeste. Maar dat is gewoon omdat ik op 1 sta. Niet omdat heel veel mensen mij heel helder vinden.
1: Nee,
2: maar de meeste mensen stemmen automatisch op de nummer 1.
1: Dus of op de eerste vrouw.
2: Zelf niet of op de eerste vrouw. Ik zie ook zelf niet dat ik een mandaat heb. Als partij hebben we een mandaat van 2 zetels. Maar niet ik persoonlijk.
1: Nee, dat ben ik met je eens ook, hoe je daarnaar kijkt. Je had het net over van toen waren we oppositie. Nou, nu weer, hè, want dat lijkt allemaal wel beklonken.
2: Nog steeds.
1: En nog steeds, ja. Alleen even heel vroeg voor, november 2018... en dan ben je al die tijd oppositie geweest.
2: Nee, maar de laatste weken zijn we ook oppositie geweest.
1: Ja, nee, klopt.
2: En desondanks hebben we ons keurig gedragen.
1: Ja,
2: want er was misschien een kans op...
1: Toekomst. Je blijft oppositie, verwacht ik zomaar. Durf ik zomaar mijn hand in het vuur te steken. Maar hoe ga je dat dan doen, Ron? Want ik begrijp wel dat je op zich... dat hele coalitieakkoord, wat er lag in concept... Daar kon je je grotendeels in vinden.
2: Dat kennen wij niet.
1: Oh,
2: Denk heeft dat meegekregen toen ze aan tafel kwamen.
1: Ja, die hebben het meegekregen.
2: Wij hebben het niet gekregen.
1: Maar je kan het wel een beetje bedenken, toch? Wat er een beetje ons Vlaanderen
2: zal... Wat ik heb gelezen in de pers, is geen AZC, daar blijven ze bij. En geen voorrang in de huisvesting voor statushouders.
1: Ja, okay.
2: Nou ja, prima, dat vinden wij ook.
1: Nee, precies.
2: Maar meer weet ik niet.
1: Nee, oké. Maar dan denk je van, ons Vlaardingen zit daar grotendeels in. Leefbaar zit er ook nog ook. Dus ook een lokale. Er zit nu 50 plus. Ja, oké, dat zal niet zoveel invloed hebben, denk ik. Vermoed ik. Misschien klinkt dat onaardig, maar... En dan VVD natuurlijk. Hoe moeilijk is het om oppositie te voeren... als je het eigenlijk grotendeels waarschijnlijk eens gaat zijn straks... met het beleid van dit nieuwe college?
2: Heel makkelijk, Nel.
1: Ja?
2: Kijk, wat ik steeds heb gezegd, ook intern... Liesveld, belangrijk onderwerp. AZC, belangrijk onderwerp. Voorrang voor staatshouders, belangrijk. Veiligheid, heel belangrijk onderwerp. Maar eigenlijk zou onderwerp 1 moeten zijn in de Vlaamse politiek. Cultuur. Zijn we bereid om allemaal, van links tot rechts, te zeggen... wat we ook vinden, prima, maar we gaan wel eerlijk zijn. Ik heb er een keer een speech over gehouden.
1: Je bedoelt de onderlinge cultuur, hoe je met elkaar, de omgangsvormen.
2: Ja, binnen de politiek.
1: Okay.
2: Ik heb een keer jaren terug, toen was ik het zo zat, dat geliegen en bedrieg, heb ik een of ander stichtelijk verhaal gehouden. En daarna volgde een schorsing. Ik ben klaar met dat verhaal. Ik heb gezegd, weet je, als je niet eerlijk bent in een huwelijk, als je niet eerlijk bent met je kinderen, gaat het allemaal fout lopen. Blablabla. Het leuke aan politiek is dat al die verschillende meningen, de een vindt A, de ander vindt Z, nog 24 meningen ertussen. Prima. Maar als je niet eerlijk bent, dan kan je daar weinig mee. Toen werd er geschorst en ik kijk naast me en ik zie daar een hele rij mensen staan. Wat komen die nou doen? Die kwamen bij mij, dus net wat je wel eens bij een begroting ziet als die wordt aangenomen, kwamen ze me een hand geven.
1: Okay.
2: Want wat een goed verhaal. En ik denk, maar jullie zijn de mensen over wie ik het had.
1: Want dat waren de collega-raadsleden, begrijp ik?
2: Ja. Ik denk,
1: nou, dan zou je zeggen, ik heb succes, want ze komen je bedanken voor het inzicht.
2: Ja, maar de dag daarna gingen ze op oude voet verder. Dus,
1: Oké. Wat had ik nou net? Ja, ik had nog aan Tim een paar vragen. Want
2: maar dat, hè, kijk, ik weet dus niet wat er in dat hoofdlijnenakkoord staat. Maar wij zijn ook voor het invoeren van referenda. Hè. Dat kan stadsbreed, dat kan per wijk, dat kan per buurt, dat kan per straat. Dat kan zelfs in een flat als er iets speelt. Dat kan voor jongeren. Hè. Je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan alle jongeren in Holy tussen de 6 en de 12, verzin maar wat, gaan we digitaal aanschrijven en zeggen,
1: jongens, ja, soort. Ja, dat kan ook allemaal met de moderne technieken.
2: En daar moeten we wat aan gaan doen. De dienstverlening van de gemeente is bagger. Je wil niet weten hoeveel mensen mij persoonlijk benaderen, omdat ze vastlopen.
1: En dat blijft jouw rol als oppositieleider en
2: altijd
1: een beetje ombudsman politiek. Laten we het ze ook maar noemen. Even één vraag nog, voordat we misschien, of dat de mannen. Heb je, als je dan toch even terugblikt op die afgelopen anderhalf, twee weken, zit er dan toch een moment dat je ergens spijt had van, verdorie, dat had ik toch anders moeten doen? Dat had ik ook in kunnen schatten, dat ik het anders had moeten doen. Meer anders invloed pakken, whatever, regie.
2: Nou, misschien hadden we eerder concreet moeten maken intern, hè, want extern hebben we niks gehoord, over wat nou precies ook voor Jorren en anderen het dingetje is.
1: Ja, want het is.
2: Want kijk, Patrick van Eijk, daar kan je van vinden wat je wil, maar dat is een journalist. En op Facebook, sinds 18 maart, heeft hij allemaal beschrijvende artikelen.
1: Ja, er kwam steeds meer een meninkje in, maar dat
2: tezijde. Een besloten vergadering over dat pand.
1: Ja, ging hij uitleggen.
2: Hoe dat dan precies werkt. Dat kan niet.
1: We hadden er een lokaal krantje bij. Met een klein beetje een mening.
2: Maar het is een waanzinnige journalist die al zijn zaakjes op orde heeft.
1: We kijken naar de tijd. En Fokko, Paul?
0: Nou ja, ik vroeg me af vandaag van hebben jullie er nog zin in? Maar volgens mij hebben we er wel zin in nog.
2: Luister, ik doe het niet voor mezelf. Nee. Ik doe het voor de mensen in de stad. Omdat we op alle fronten aan het afglijden zijn.
0: Ja.
2: De stad zit. Gisteren hebben we het weer gehad over beboeten van daklozen. Daar gaan we gewoon mee door. Maar de witwasserijen in het centrum en al die criminelen, dat laten we ongemoeid, want ach.
1: Daar is nog wel wat te winnen. Ron, ik ga je bedanken voor je komst. Hartstikke fijn dat je er was.
2: Graag gedaan.
1: Ik hoop dat je je ei kwijt hebt gekund. We gaan afsluiten voor het weekend.
3: We gaan zeker afsluiten. Krijgen we geen lekker jingeltje erbij, Nel?
1: Ja,
3: meestal regel je dat dan. Dat vind ik altijd zo gezellig.
1: Het jingeltje,
3: kijk,
1: dat
3: komt
1: hoor jij
3: hoor.
1: Niet. Ja, het zit op onze oren, hoor.
3: We hebben nog 30 seconden. We gaan afronden. We hebben een heleboel verschillende soorten onderwerpen ook weer vandaag behandeld. Hebben we met plezier gedaan. We kijken alweer uit naar volgende week vrijdag. Blijf op ons afgestemd en we zeggen prettig weekend. Tot volgende week. Dag.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het stelt niet meer zo heel veel voor de avondspits in onze regio. 3 files in totaal nog, met maar weinig vertraging, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En de A20 Hoefnond richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook daar nog maar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
1: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
0: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
2: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
0: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: over 8. 12/6/2026. Welkom bij Soulbeats op 2. Met van het legendarische album Gimme the Night een track, een lange uitvoering van George Benson, Love for Love. En het eerste liedje na het nieuws was van Simona Green, nieuwe track Black Queen. Veel nieuwe tracks vanavond in de show, blijf lekker luisteren. Onder andere een track van de muzikale Warmack-familie. Hun ouders scoorden een wereldhit met de Teardrops. Ze hebben net aangekondigd op 14 augustus hun eerste album uit te brengen. Het gaat over de zusjes Kusha, Zaimani en BG. Een jaartje of twee hadden ze hier live ooit in de uitzending. En ze hebben een nieuwe track uit, die hoor je zometeen. De Warmack Sisters met Chauffeur. En daarna een track die korter duurt dan deze tune. 1 minuut 3. Dat heet Buddy van Tennen. Maar eerst de Warmack Sisters.
1: Dit is Soulbeat.

Minica op 2, Roots. Vlamingse Orge Joke was pas ook nog in het nieuws in de show. Nu is ze gevraagd door de FIFA om op te treden tijdens het komende WK in de Verenigde Staten. Als Nederland tenminste de volgende ronde haalt. Dan mag ze voorafgaand aan de wedstrijd optreden voor het publiek. Uiteraard gelooft ze er eerst helemaal niks van. En er is meer te lezen. Dat doe je op onze site. Dit is 2.

van het album The Romantic. Bruno Mars en Soul Beats met Something Serious. Zometeen Angel Rose en Chaz Oliver met And So It Was.

Laatste dance track voor vanavond is Orange, de extended mix van Heim. En zometeen tot aan het nieuws de Sea Breeze van Marshall Charloff. Na het nieuws, tijd voor Andante hier op 2. En Soulbeats is er komende vrijdagavond weer even na 8 uur voor een nieuwe editie. Heb je een suggestie, stuur me een mail soulbeats107.8@gmail.com. soulbeats107.8@gmail.com of via Instagram Hans Erkens Soulbeats. Geniet van je weekend. Tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
2: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Andante.
4: Kees allerliefste.
5: Dit is 2.
6: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante. Het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Technicus vanavond is Joris-Jan Hoogduin. Vanavond hebben wij drie componisten uit Rusland. En we beginnen met Prokofjev. Zijn eerste symfonie in D majeur. Dat is zijn opus 25... Daarvan het tweede deel, Larghetto. Een muziekstuk dat hij gecomponeerd heeft eind 1916 tot begin 1917. Men noemt het ook wel zijn klassieke symfonie. De première was op 18 april 1918 in Petrograd. Dat is het huidige Sint-Petersburg. Het is geschreven als een moderne herinterpretatie van de klassieke stijl van Joseph Haydn en Mozart. Het werk wordt uitgevoerd door de Philadelphia Orchestra.

Philadelphia Orchestra speelde het tweede deel, Larghetto, van symfonie nummer 1 van Prokofjev. We gaan zo luisteren naar het vierde deel, gespeeld door hetzelfde orkest, en dat is dan de finale. Dit werk wordt wel als neoclassiek aangeduid. Er valt er wel iets te vertellen over de tijd waarin dit werk geschreven is. Hij zat al op het conservatorium. En het was eigenlijk vakantie. En hij was naar het platteland gegaan. En toen is in die tijd is in Petersburg vreselijke rellen en straatgevechten geweest. En dat had natuurlijk te maken met het wippen van de tsaar en Stalin die aan de macht kwam. Daardoor is het werk in 1916-17 geschreven en is die première ook pas in 1918 gekomen. In het stuk is de invloed van Mozart wel hoorbaar, want hij heeft hier een heel luchtige orkestratie. Het is geschreven voor een orkestformaat in de klassieke periode. En die orkesten waren veel kleiner als de orkesten van nu. Geschreven voor 2 fluiten, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken en strijkers. We gaan luisteren naar het vierde deel, de finale.

Philharmonia Orchestra speelde de finale van de eerste symfonie van Prokofjev. Hij heette Serge Sergejevich Prokofjev. Geboren in Sonchivka, dat ligt in de oblast Donetsk, in het huidige Oekraïne, op 23 april 1891 en overleden in Moskou op 5 maart 1953. Hij was Russisch componist en pianist en ook nog dirigent. Hij is met de muziek in aanraking gekomen omdat zijn moeder, die een muziekliefhebster was, hem heel veel meegenomen heeft naar opera-uitvoeringen. In 1903 ging hij dus naar het conservatorium in Sint-Petersburg en had aanvankelijk succes als pianist. Maar 1918, dat zat hem toch zwaar op de maag. Dus in 1918 vertrok hij naar de VS. Jedoch, daar had hij concurrentie van Rachmaninov. Toen ging hij in 1920 naar Parijs, maar daar had hij concurrentie van Stravinsky. Tussen 1927 en 1930 is hij toch teruggegaan naar Rusland en hebben ze hem uiteindelijk overgehaald om daar te blijven. Hij overleed op dezelfde dag als Stalin. En toen was men daar zo beduust van in dat land dat het dagen geduurd heeft voordat deze componist kon worden begraven. Ik kom dadelijk nog met een werk bij hem terug. Ik maak nu even een uitstapje naar een andere naam die al gevallen is, Rachmaninov. Daar heb ik van staan de prelude in C mineur. Een arrangement is dat van Edith Bagot, die heel veel klassieke muziek overgezet heeft naar de gitaar. En als u vraagt van, zou Rachmaninov dat nou erg gevonden hebben, want het was oorspronkelijk een pianowerk, dan denk ik nee. Want zelf was hij een meester in het arrangement. En ik denk dat hij dit arrangement best wel kon waarderen. We luisteren naar Edith Bagot.

Edith Pagot speelde op gitaar haar eigen bewerking van Prelude in C van Rachmaninoff. We gaan even verder met deze componist. Hij heeft natuurlijk heel veel werk geschreven voor de piano. Vandaar dat ik er een stukje gitaar tussen heb gezet. Een van de wat minder bekende werken, dat is een elegie opus 3 nummer 1. Het wordt gespeeld door Brian Becker op de piano.

Rijan Becker speelde de elegie opus 3 nummer 1. En een elegie is een klaagzang. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is tijd voor onze concertagenda. Aanstaande zaterdag dan is de tweede keer dit jaar een concert 's middags in de Grote Kerk in Vlaardingen vanaf 3:15. Toegang is gratis. Aad Soutendijk speelt daar dan orgel en Koos van der Hout speelt dan op de trompet. U mag vrij naar binnen lopen, u mag gewoon een tijdje zitten, maar als u het zat bent, kunt u gewoon weer gaan. Donderdag daarop, de 18e, is er weer het lunchconcert in de Grote Kerk van 12:15 tot 12:15, ook door Aad Soutendijk. Hij speelt Prudium en Fuga van Johann Baptist Beyer, Rondo van Christian Roupe, dan van François Couperin, omdat het dit jaar 400 jaar François Couperin is. Een werk bestaande uit 3 delen. Onder andere Bas de Trompette. Dan Andantino Espressivo van Arthur Voet. En Fuga in F van Johann Georg Albrecht Berger. Toegang is vrij. Er staat wel een spaarpot voor het onderhoud van het orgel, maar dat is niet verplicht. Als u niet in de gelegenheid bent om daar naartoe te gaan, maar u zou het concert wel willen horen, kunt u de zondag daarop, hier op 2, zondagmorgen 8:30, het concert van de donderdag daarvoor nog een keer beluisteren. Geeft u zelf een concert en geeft u een persbericht, kunt u het sturen naar de redactie van ditis2.nl of direct naar mij, andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Vervolgen wij het programma met Rachmaninov. Zijn voornaam was Serge. Geboren 20 maart 1873, overleden 28 maart 1945. Een Russisch componist en pianist. Hij was 4 jaar oud toen hij al pianolessen kreeg en hij heeft gestudeerd op het Moskou Conservatorium. 1897 was wel een rampjaar. Hij had een symfonie nummer 1 geschreven. En die was in première gegaan en die was geflopt. En dat heeft hem 4 jaar depressie gegeven. Maar met allerlei therapieën is hij er heel langzaam weer boven gekomen. Maar hij was geen fan van de Russische revolutie of van het communisme. Dus in 1918 heeft hij zich definitief gevestigd in de USA. Ik heb nog 1 pianostukje van hem. Prelude opus 23 nummer 5. Boris Berezovsky speelt het op de piano.

Boris Berezovsky speelde prelude opus 23, nummer 5 van Serge Rachmaninoff. Ik ga terug naar Prokofjev. Hij heeft, zei ik al, zich dus over laten halen om toch te blijven wonen in de USSR. Maar dan krijg je natuurlijk dat het een bewind is die dan ook wat van een componist wil. Hij kreeg opdracht een muziekstuk te schrijven waarin het communisme en de Russische staat min of meer werd verheerlijkt. Nou, hij heeft dat muziekstuk geschreven. Ik ga er zoiets van vertellen. Alleen die opdracht die heeft hij schromeloos, althans dat gedeelte van die opdracht, schromeloos laten liggen. Daar had hij echt geen zin in. Hij koos voor een sprookje. Het sprookje van Peter en de Wolf. Dat is een muziekstuk van zo'n 20 minuten. Ik laat u een compilatie horen. Ik zal nu even heel kort dat sprookje vertellen. Dan kunt u misschien het stuk een beetje volgen. Of voor uzelf interpreteren waar dat stuk dan is. Peter zijn opa woonde in een huisje aan de rand van het bos. Peter ging daar wonen. En er was een tuin bij het huisje met een hek eromheen. En opa zei elke dag tegen Peter: Peter, je mag niet het hekje door, want in het bos daar woont de wolf. Nou, wat gaat een kind doen als zo vaak gezegd wordt dat iets niet mag? Dan gaat hij kijken en het wordt steeds aantrekkelijker. En wat hij zag van het bos was toch ook wel mooi. En op een dag ging Peter het hekje door. Hij zag de bomen en de planten in het bos. En hij ontmoette wat dieren in het bos. En hij werd langzamerhand een beetje trouwer bezoeker van het bos. Tot op een dag hij ook de wolf zag. En die wolf was aan het jagen op zijn vriendjes, de andere dieren. Peter werd boos. En die verzond een list en maakte een strik. En na een paar dagen later, ja hoor, de wolf was in de strik getrapt en de wolf die hing in de boom. Op het moment dat Peter dat ziet, komen er jagers aan en die wilden die wolf doodschieten. Maar dat wilde Peter niet, want het was zijn wolf. Nou, er is onderhandeld. Uiteindelijk werd besloten, de wolf mocht blijven leven, maar hij ging dan naar een dierentuin. U hoort een compilatie gespeeld door het Nederlands Philharmonisch Orkest samen met het Nederlands Kamerorkest.

Nederlands Filharmonisch Orkest speelde samen met het Nederlands Kamerorkest een compilatie van Peter en de Wolf van Prokofjev. Dan gaan wij naar de laatste componist van vanavond. Dat is Alexander Alabajev. In Oekraïne was er een schrijver, dichter, en die heette Simon Klimovsky. Die leefde in de 18e eeuw. En die heeft een lied geschreven, De Kozak aan de Donau. De auteur woonde daar in de buurt in Mosirene in Oekraïne. En in de tijd, in de muziekgeschiedenis, was dat niet heel bekend. Er zijn verschillende componisten die dit gebruikt hebben voor als thema of voor variaties op te maken. Ik zal twee namen noemen, Beethoven en Weber. Maar die Alexander Alabajev, die heeft het ook gedaan. En misschien is dat ook wel de mooiste van allemaal. We gaan luisteren naar een uitvoering door het orkest Musica Viva.

Het orkest Musica Viva speelde variaties op het Oekraïense thema De Kozak aan de Donau, geschreven door Alexander Aliabaev. Ik heb nog meer van deze componist, dat gaat wel weer naar een kliekjesdag. Hij was een van de grondleggers van het Russische kunstlied. En hier heeft u vast daar een beetje een idee van. We zijn gekomen aan het einde van dit programma. Als u vragen heeft, als u suggesties heeft, als u een verzoeknummer heeft, hebben we een e-mailadres: andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Als u naar bed gaat, welterusten. Dan kunt u ook blijven luisteren naar deze omroep. Om 10 uur komt er een programma met actualiteiten en muziek. De technicus vanavond was Joris Jan Hoogduin. Mijn naam is Kees Alderliesten. Wat ons betreft, graag tot horens. Tot de volgende keer.

0: dat Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
1: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
0: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

Droomt, ziet uw kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost, Frans, maar zing voor me.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De middelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim €100.000 opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2.000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

weten. De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online.
1: Dit is 2.nl.
2: En download onze nieuwsapp gratis in de Apple Store en op Google Play.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag...